0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

Zet het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt. Ze schuilen tot de buien stoppen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Belberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ik heb Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Schuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2... waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
2: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
1: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
3: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
1: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Bewoners van het IBB-complex maken zich zorgen over de toenemende overlast op het studententerrein. Volgens meerdere bewoners veroorzaken groepen mannen al maandenlang problemen. Intimidatie, vernielingen, brandstichtingen en vervuiling. De politie en gemeente nemen nu maatregelen. RTV Utrecht sprak met meerdere bewoners die allemaal het beeld bevestigen. Bijna allemaal willen ze niet met naam genoemd worden uit angst voor reacties van deze groep overlastgevers. Een 30-jarige vrouw uit onze stad is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude. Een man van 78 uit Vlaardingen raakte daarbij 15.000 euro kwijt. De vrouw zou zijn bankpas hebben opgehaald en daarna met de pas hebben gebind. Ze werd vorige week in Utrecht ook aangehouden. In haar woning werd 3800 euro contant gevonden. De vrouw moet vandaag al voor de politierechter verschijnen via het zogenoemde supersnelrecht. In de binnenstad is dit weekend een vechtpartij geweest tussen twee mensen. Dat is uitgelopen op een steekpartij. Ze raakten allebei licht gewond. Een van hen moest met een snijwond naar het ziekenhuis. De ander is door de politie aangehouden als verdachte. Gebeurde allemaal op de Voorstraat. De politie zette een deel van de Neude en de Predikherenstraat af. Waarom de twee ruzie kregen is niet bekend. En FC Utrecht heeft op het kasteel in Rotterdam het eerste punt van het seizoen behaald. Het speelde met 3-3 gelijk tegen Sparta. FC Utrecht liet de Rotterdammers 3 keer terug in de wedstrijd komen. De gelijkmaker die viel in de 96e minuut. Je hoort de coach.
5: Wat we vandaag op de mat leggen, dit is intensiteit. Een stukje samenwerken tot voor overwinningen. Supporters die er mooi achter stonden vond ik ook echt top. Want die hebben ons echt maximaal gesteund. En soms dacht ik, we overstemmen ze. Dus dat is mooi. Nou ja, dan moeten wij het voor onszelf beter afmaken en de wedstrijd sluiten. Alleen met 10 was het ons vandaag te machtig.
4: Zondag speelt FC Utrecht thuis tegen PSV. Het weer dan nog. Het wordt een zonnige dag met af en toe een stapelwolk. En het wordt daarbij zo'n 22 graden. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo non-stop.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
3: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
2: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. De mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
4: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
2: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Aapie Reesema en een grote ster uit België. Pommelien Thijs ook in Nederland trouwens hoor. Goedemorgen, maandag 24 augustus. We gaan beginnen. Twee uur lang informatie uit je eigen domstad. En ik heb een hele race om lekkere muziek. Zoals Sieneke en Ik Doe Wat Ik Wil.

0: slim, hè? Zo'n liedje weer, Fisherman's Friend. Ik dacht bij mezelf, ja, Vissa. Fisherman's Friend of Vissa. Vissa, nou ja, dat is een akkefietje. Wel leuk is dat Donny en Robert van Ebbelt, wat doen ze dat toch slim. En vooral die Donny is daar echt een meester in, hoor. Om woorden een net andere inhoud te geven. Moet dat nou? Dat is een hele grote hit. Moet dat nou? En dit is dan ook weer zo'n woordspeling. Fisherman's Friend. Ach ja. Mensen, heb je een leuk weekend gehad? Wisselvallig weer. We hebben natuurlijk Formule 1 gehad. We hebben voetballen gehad. En we hadden ook bijvoorbeeld Lowlands. Ik heb zitten kijken, want je kon dat allemaal volgen op de publieke zenders. En ik zag de jongens van New Wave, dat enorme spektakel, onder andere Lijpen ook aan meedeed. Die komt uit Kanalenland. Maar ook Little Kleine en Ronnie Flex. Dat was de eerste kennismaking. Dat is gewoon 10 jaar geleden. Nou, dit hitje, daar beginnen we dan maar mee. Met Little Kleine en Samuel Welten.
1: Mooi Little Kleine, je ja. Weet dat we zeggen.
0: Maak me nou niet gek. Nee, ja, nou ja. Ging goed, hoor.

Matje Hoogkamer die zingt erover. Hè? Kroeg in de hemel. In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier. Is een ander liedje van heel lang geleden, maar goed. Vloeistoffen gesproken. Maarten van der Weijden die heeft zijn poging om de 270 kilometer langs 22 Nederlandse steden te vemmen beëindigd. Hè? Dat weet je wel. Afgelopen vrijdag kwam hij aan de wal. Ik zag hem al op tv. Hij zei, ik ben ziek. Ik heb een buikgriep. Ik ga het echt niet redden. Hij begon vorige week maandag in Vught aan zijn lange zwemtocht. En ik vind het knap, mensen, echt. Maar ik dacht wel, van waar begin je toch wel aan? Hij wilde geld inzamelen voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. En de tocht zou hem uiteindelijk afgelopen zaterdag naar Utrecht brengen. En dan zou hij doorzwemmen naar Zeist. En daar had hij min of meer een finish gepland. Tenminste, in Zeist zouden van alles en nog wat uitgeleid worden. Zwemmen die kampte eerder vorige week al met misselijkheid en buikklachten. En vorige week woensdag nam hij rustdag. En vrijdag ging hij opnieuw het water in. Hij startte in Schoonhoven. Hij ging via Haastrecht naar Gouda, naar Oudewater. Dat is echt al een end, hoor. Daar besloot hij toch de tocht definitief te beëindigen. Naast de buikgriep kreeg hij inmiddels ook koorts. Ja, en als je dan in het water ligt, dan lijkt me niet zo slim. Van der Weijden liet weten dat hij vanwege zijn slechte gezondheid geen andere keuze zag dan te stoppen. Het doel was om 22 steden in 6 dagen aan te doen. Nou ja, het hele verhaal is vervelend voor hem afgelopen, maar uiteindelijk is er toch een cheque gekomen van €500.000... hè, voor het Prinses Máxima Centrum. En als zijn gezondheid toelaat, wilde hij naar Utrecht gaan, maar die cheque die is uiteindelijk toch terechtgekomen bij het kinderziekenhuis. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het wel heel knap van die man, hoor. Ik weet nog heel goed de eerste keer dat hij dat enorme stuk ging zwemmen. Toen zag je zijn handjes en zijn voetjes. Nou, je kent het als je te lang in bad hebt gezeten. Het was echt ongelooflijk wat die jongen presteerde. Het is hem dus niet gelukt, maar ik denk, ik vertel het toch nog even. Want er is toch €500.000 opgehaald voor het Prinses Máxima Centrum. Mensen, we blijven in Utrecht, waar Maarten van der Weijden eigenlijk zou finishen. Dat doen we met de Utrechtse band Cadans en de Intimiteit.

Emma Heesters en alles wordt beter. We gaan naar het nieuws met de bankzitters en Roxy Dekker en Huisfeestje. Ik ben zo bij je terug met een absolute klassieker. Hij is zo leuk en uit het verleden. En je zingt er meteen mee. Ik weet het absoluut zeker. Tenminste, als je boven de 40 bent. Adèle Bloemendaal, Piet Reumer en Leen Jongewaard. Als je elkaar niet meer vertrouwt.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Bewoners van het IBB-complex maken zich zorgen over de toenemende overlast op het studententerrein. Volgens meerdere bewoners veroorzaken groepen mannen al maandenlang problemen. Intimidatie, vernielingen, brandstichtingen en vervuiling. De politie en gemeente nemen nu maatregelen. RTV Utrecht sprak met meerdere bewoners die allemaal het beeld bevestigen. Bijna allemaal willen ze niet met naam genoemd worden uit angst voor reacties van deze groep overlastgevers. Een 30-jarige vrouw uit onze stad is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude. Een man van 78 uit Vlaardingen raakte daarbij 15.000 euro kwijt. De vrouw zou zijn bankpas hebben opgehaald en daarna met de pas hebben gebind. Ze werd vorige week in Utrecht ook aangehouden. In haar woning werd 3800 euro contant gevonden. De vrouw moet vandaag al voor de politierechter verschijnen via het zogenoemde supersnelrecht. In de binnenstad is dit weekend een vechtpartij geweest tussen twee mensen. Dat is uitgelopen op een steekpartij. Ze raakten allebei licht gewond. Een van hen moest met een snijwond naar het ziekenhuis. De ander is door de politie aangehouden als verdachte. Gebeurde allemaal op de Voorstraat. De politie zette een deel van de Neude en de Predikherenstraat af. Waarom de twee ruzie kregen is niet bekend. En FC Utrecht heeft op het kasteel in Rotterdam het eerste punt van het seizoen behaald. Het speelde met 3-3 gelijk tegen Sparta. FC Utrecht liet de Rotterdammers 3 keer terug in de wedstrijd komen. De gelijkmaker die viel in de 96e minuut. Je hoort de coach.
2: Wat we vandaag op de mat leggen, dit is intensiteit. Een stukje samenwerken tot vorige overwinningen. Supporters die er mooi achter stonden vond ik ook echt top. Want die hebben ons echt maximaal gesteund. En soms dacht ik, we overstemmen ze. Dus dat is mooi. Nou ja, dan moeten wij het voor onszelf beter afmaken en de wedstrijd sluiten. Alleen met 10 was het ons vandaag te machtig.
1: Zondag speelt FC Utrecht thuis tegen PSV. Het weer dan nog. Het wordt een zonnige dag met af en toe een stapelwolk. En het wordt daarbij zo'n 22 graden. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

zat een beetje te zappen dit weekend. Toen kwam ik in één keer op zo'n kanaal. Zo'n kanaal met allemaal programma's uit verleden. En toen kwam ik Kees Prusse tegen. Ook zo'n programma. Ook zo'n artiest die helemaal vergeten is. Een acteur, Kees Prusse. Die ook af en toe een liedje zong. Adelle Bloemendaal, Piet Reumer en Leen Jongewaard. Alle drie zijn ze er niet meer. Maar wat was het legendarisch. Dit schaap met de vijf poten. Daar kwam het uit. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan. En het is opnieuw gedaan. En hartstikke leuk. Maar dat is toch ongeveer een jaar of 15 geleden. Hè? Adelle Bloemendaal, een bijzondere dame die uiteindelijk in het einde van de leven de buurvrouw was van dokter Anders P. Ze zaten in hetzelfde ouderenhuis, om het zo maar eens te zeggen. Erg interessant eigenlijk. Nou ja, Leen Jongewaard helaas niet meer op deze planeet. En Piet Reumer, baantje wordt weer opnieuw gemaakt. Hè? Dat is er ook, daar is hij heel beroemd mee geworden. En dat wordt dan ook weer opnieuw opgenomen. Zo gaat dat, mensen. Zo gaat dat. Ik heb drie liedjes voor je. Joey Nicolai, Tinto de Verano op deze maandag. Marco Schuitmaker, Loes Hoemer. Ik begin met de replay. I am not

ja, Joey Nicolai Tinto de Vrano. Je kent het verhaal, Johnny Kaagman is overleden. Ze had de ziekte van Parkinson. En Johnny Kaagman, die was getrouwd met Bert Ruiter. Bert Ruiter was de oud-bassist van Focus. Is zelfs ook nog in de politiek actief geweest. En Johnny Kaagman was behalve zangeres van Earth and Fire ook nog eens een keer de voorvrouw van BV Pop in de jaren 80 en 90. En Westbroek die gaat vandaag een podcast van zijn hand van het internet afhalen over de laatste levensjaren van Johnny Kaagman. Johnny had Parkinson en is de afgelopen paar jaar verzorgd door een heel team van verplegers 24 uur per dag, omdat Bert en Johnny hadden geregeld dat zij thuis kon blijven, omdat ze nogal wat geld hebben en dus thuis verpleegd konden worden. Nou, een heel team, waaronder Linda Hameling, dat is een voormalige mentor en een van de verpleegsters van Johnny Kaagman, die hebben haar verzorgd tot het einde. En in die podcast van Henk Westbroek, alweer een podcast heet dat, om het even simpel te houden, zegt Linda Hameling een aantal dingen. En daar is Joyce ten Beste, dat is de testamentaire executeur van Johnny Kaagman, tegen tekeer gaan. Die zegt, ja, ik ga een proces aan je broek binden, want dat is namelijk een medisch beroepsgeheim. Dat mag je niet zomaar vertellen. Dus Linda Hamelink en haar hele club, die worden nu voor de rechter. Tenminste, daar gaat een zaak van komen. In het kort is dat het verhaal eigenlijk wel. Het is best ingewikkeld allemaal. Linda Hamelink beweert een aantal dingen. En ja, dan krijg je allerlei beweringen van wel en niet. En die dame die de laatste dingen probeert te regelen, de executeur testamentair, ja, die zegt, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Volgens Henk Westbroek, die blijkbaar hele goede vrienden was met Johnny Kaagman en Bert Ruiter, dat wist ik ook niet. Want ik heb de hele podcast geluisterd. Ik ga het allemaal niet vertellen en herhalen wat er allemaal in gezegd wordt. Want ja, dan krijgen wij met Bingo Vem misschien weer een verhaal achter onze broek. Maar Henk Westbroek zegt, ja, weet je, het staat alles haaks op wat het koppel, Johnny en Bert, tijdens hun leven zo zorgvuldig hadden gepland, dat Johnny tot het einde toe zou worden gepleegd in haar eigen huis. En er wordt door Linda beweert dat dat eventueel onder druk was komen te staan. Nou, ben benieuwd. Mevrouw Joyce ten Beste, ex-testamentair, die wil niet reageren op het AD. En Westbroek, die heeft geen commentaar meer gegeven. Ik ben benieuwd, maar Henk kan zijn mond niet houden. Dus er zal vandaag wel wat meer over bekend worden. Het is wel een dingetje, heel eerlijk gezegd, moet je zeggen, hoor. Op het AD, op de showpagina en de regiopagina kun je het hele verhaal terugvinden. De podcast die is dus blijkbaar verdwenen. Ik zal zo nog even kijken of die er is. Ik heb hem gisteravond even snel afgeluisterd, want ik zag inderdaad Henk een berichtje op het internet zetten dat hij dat eraf zou halen. En, nou ja, ik ben benieuwd wat hier uitkomt. Toen dacht ik bij mezelf, Earth and Fire, Johnny Kaagman. Ja, haar grootste hit was Weekend. Helaas, ze is er niet meer. Henk wel, en de rest van de mensen, de hoofdrolspelers in dit hele verhaal ook nog wel. Ben benieuwd nogmaals wat eruit komt. Earth and Fire, Weekend. Ik hou je op de hoogte.

0: Dus ik zeg het je bij deze.
1: Van die opkomende namen, Luna. En daarvoor een naam die zich jarenlang bewezen heeft. Journey Kaagman met haar band Earth of Fire en Weekend. We gaan naar het nieuws met iemand die bezig is met zijn uiterlijk, hè? Hij wil helemaal gespierd op de FHM staan. Ik dacht bij mezelf, wat hè? Nou ja. De onnavolgbare wegen van Gordon. Met hem gaan we naar het nieuws van 9 uur. Met de hele

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
2: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere licht gewond geraakt. Die worden nagekeken en we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
1: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheek-expert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
3: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
1: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Sander Bouzier en die twee meiden en de hele band. Volumia blijft bij mij. Een hele goede morgen. Twee uur alweer. We gaan gauw beginnen met de ochtendshow.
1: Je dag begint met de ochtendshow.
0: En het tweede uur nog wat informatie uit de stad en heel veel lekkere muziek.

0: Boulevard naar Bachata Bailando. Vorige week donderdag was hij te gast bij John Schapen. Het was hartstikke leuk om hem weer te horen. En tot echt de laatste seconde zijn ze doorgegaan met de ouden hoeren, om het zo maar eens te zeggen. Straks, na tien hoor je John Schapen hier de leukste liedjes draaien. De gemeente Utrecht wordt langzamerhand ook weer wakker uit de zomerwinterslaap. Zo noem ik dat. Maar de gemeenteraad doet dat ook een heel klein beetje. Maar de gemeente Utrecht heeft een mooi verhaaltje gezet over de Oude Gracht. Wanneer dat is aangelegd. En eigenlijk is het wel heel erg leuk om je inderdaad te realiseren dat je op de werven loopt op grond van 1100. Echt middeleeuwse grond eigenlijk. Hè. Luister maar eens naar een filmpje van de gemeente Utrecht waar niemand op zit te wachten. Hoor. Maar ze hebben het wel op hun website gezet. Luister
1: maar. Hoe oud is de Oude Gracht? Het begon allemaal in 1122. Utrecht kreeg stadsrechten, een verdedigingsmuur en begon aan een nieuwe vaarroute dwars door de stad, die nu de Kromme Rijn, Vaartse Rijn en Vecht verbindt. De Oude Gracht werd volledig met de hand gegraven. De aarde die eruit kwam werd op de oevers gegooid, zodat de straat hoger kwam te liggen dan het water. Dus eigenlijk loop je nu op grond uit 1122.
0: Nou.
1: Slimme Utrechtse handelaren maakten gebruik van dat hoogteverschil. Ze bouwden lage aanlegkades met tunnels naar opslagkelders onder de huizen. Zo ontstonden de werfkelders zoals we ze nu nog kennen. De Oude Gracht was dus niet alleen een gracht, maar eigenlijk een 2 kilometer lange haven midden in Utrecht.
0: Ja.
1: En grappig genoeg heette ze eerst gewoon de Gracht. Pas toen in 1393 de Nieuwe Gracht werd aangelegd, kregen ze de naam Oude Gracht. Tegenwoordig zitten er cafés en restaurants in een deel van de oude werfkelders. En sommige worden nog steeds via het water bevoorraad. Dus, hoe oud is de Oude Gracht? Als je naar haar naam kijkt, is ze 633 jaar oud. Maar als je kijkt naar wanneer de gracht werd gegraven, dan is ze 904 jaar oud.
0: Nou, wat een leuk filmpje van de gemeente Utrecht. En ik heb nog met bandjes in de werfkelders staan spelen. En ik ben er ook uit geweest, want er hebben ook allerlei leuke tentjes gezeten. De Oude Gracht, een mooi verhaal en leuk ook wel. Nou, wordt meteen ook weer allemaal weer aangevuld en bestreden via allerlei commentaren erop. Nou, de Oude Gracht, dat die volledig werd gegraven met de hand, dat kan niet kloppen. Want de delta tussen Ledigerf en de Bakkenstraat is de oude rivier. De Rijn met een meander rond de het kasteel. Stel bla bla bla bla. En je kunt het allemaal nalezen op de pagina van de gemeente Utrecht. Maar ik vind het wel een leuk film. Ik had het vorige week toevallig erover. Want er is ook onderzoek gedaan naar de aanleg van de Oude Gracht en de werven door iemand uit de Leiden. Nou, in dit filmpje, dat kon ik je bijna niet onthouden hier bij Bingo FM.

zijn van Verstegen en vuurwerk hoor je hier bij Bingo FM. Ik heb altijd van die berichtjes van 60 jaar geleden. En bij sommige van die berichtjes denk ik, heb ik dat vroeger ook gedaan? Ik kan me dat helemaal niet herinneren. Een lampionnenoptocht. Nou, je zult bij jezelf denken, ah, wat leuk. 60 jaar geleden op 20 augustus 1966 trok door de Druifstraat een opgewekte lampionnenoptocht langs de huizen. Het was een onderdeel van de festiviteiten die altijd vele Utrechtse straat- en buurtverenigingen organiseren, waarmee ze velen een groot plezier doen. Nou, het is nog lang niet zover, maar eigenlijk de moderne lampionnenoptocht is Sint Maarten tegenwoordig in Utrecht, waar allerlei lichtkunstwerken heel groot voorbij komen en ook kinderen nog steeds ook met lampionnen meelopen. En toen dacht ik bij mezelf, heb ik dat ook ooit gedaan? Vroeger heb ik vroeger als jong vretje met een lampion rondgelopen. Met zo'n stokje met een lampionnetje en een licht. Ik weet dat. Ik kan me dat gewoon echt niet herinneren. Toevallig is mijn oudste zus weer met de camper richting Spanje. Die was vorige week even terug. Die heb ik weer na een tijdje mogen ontmoeten met mijn zwager. Ja, we hebben altijd contact ook tegenwoordig. Met je telefoon kun je elkaar dagelijks zien. Maar het is toch wel een dame die dat soort dingen ook wel weet. Maar of ik ooit met een lampionnetje, met een lampje gelopen, ik kan me het gewoon echt niet herinneren. Ik zou het echt niet weten. Vast wel. Ja, wat dat betreft, ik heb soms zwarte gaten uit mijn jeugd. Maar ik zie er een foto bij van vrolijke kinderen 60 jaar geleden. Met die lampionnenoptocht. En nou ja, er lopen ook kinderen van 5 jaar bij. En dat doe je als je 5 bent. Dan was dat een heel spannend iets, zo'n lampionnetje. En maar heel zachtjes en voorzichtig lopen. En hopen dat hij niet in de fik ging. Want dat was ook nog wel een dingetje. Nou ja, de lampionnenoptocht. Je kunt het terugvinden op utrechtnieuws.nl. Utrechtnieuws.nl. En ik vraag hem mee. Echt af of ik dat ooit vroeger gedaan heb. Nou ja, het zal wel. Misschien jij wel en deze tijd is er uitermate geschikt voor. En nogmaals, tegenwoordig Sint Maarten in Utrecht is eigenlijk ja een lampionnenoptocht voor volwassenen geworden. Met allemaal lichte dingen. Waar mensen al weken van tevoren mee beginnen. En het is altijd een hele indrukwekkende optocht, vind ik zelf. Nou ja, de lampionnenoptocht. Van 60 jaar geleden, om even terug te gaan. 20 augustus 1966. Met foto erbij, met een tijdsbeeld, met kinderen met bepaalde kleding. Ik vind dat leuk om te zien. Ik denk, ik heb het er even over. Terug in de tijd doen we ook met Bluff een oudje van ze. Niets dan dit.

0: Helemaal het begin van de carrière, Henk Westbroek en ik met het net begonnen bandje, tenminste net doorgebroken bandje Bluff, door de Oudegracht gevaren. Toen zei Pascal, denk je dat dat wat met ons wordt? Ik zei, nou, volgens mij gaat dat wel lukken. Het gaat ook lukken om het nieuws van 9:30 in te starten met Jeffrey Kuipers.
1: Ay, madre mia!
0: Ja, veel te lange dag. Tot zo!

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Bewoners van het IBB-complex maken zich zorgen over de toenemende overlast op het studententerrein. Volgens meerdere bewoners veroorzaken groepen mannen al maandenlang problemen. Intimidatie, vernielingen, brandstichtingen en vervuiling. De politie en gemeente nemen nu maatregelen. RTV Utrecht sprak met meerdere bewoners die allemaal het beeld bevestigen. Bijna allemaal willen ze niet met naam genoemd worden uit angst voor reacties van deze groep overlastgevers. Een 30-jarige vrouw uit onze stad is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude. Een man van 78 uit Vlaardingen raakte daarbij 15.000 euro kwijt. De vrouw zou zijn bankpas hebben opgehaald en daarna met de pas hebben gebind. Ze werd vorige week in Utrecht ook aangehouden. In haar woning werd 3800 euro contant gevonden. De vrouw moet vandaag al voor de politierechter verschijnen via het zogenoemde supersnelrecht. In de binnenstad is dit weekend een vechtpartij geweest tussen twee mensen. Dat is uitgelopen op een steekpartij. Ze raakten allebei licht gewond. Een van hen moest met een snijwond naar het ziekenhuis. De ander is door de politie aangehouden als verdachte. Gebeurde allemaal op de Voorstraat. De politie zette een deel van de Neude en de Predikherenstraat af. Waarom de twee ruzie kregen is niet bekend. En FC Utrecht heeft op het kasteel in Rotterdam het eerste punt van het seizoen behaald. Het speelde met 3-3 gelijk tegen Sparta. FC Utrecht liet de Rotterdammers 3 keer terug in de wedstrijd komen. De gelijkmaker die viel in de 96e minuut. Je hoort de coach.
4: Wat we vandaag op de mat leggen, dit is intensiteit. Een stukje samenwerken tot voor overwinningen. Supporters die er mooi achter stonden, vond ik ook echt top. Want die hebben ons echt maximaal gesteund. En soms dacht ik, we overstemmen ze. Dus dat is mooi. Nou ja, dan moeten wij het voor onszelf beter afmaken en de wedstrijd sluiten. Alleen met 10 was het ons vandaag te machtig.
3: Zondag speelt FC Utrecht thuis tegen PSV. Het weer dan nog. Het wordt een zonnige dag met af en toe een stapelwolk. En het wordt daarbij zo'n 22 graden. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

geweldig liedje van Marco Borsato. Je bent binnen en ik blijf hem zeggen. Ik heb dit ooit hem horen uitvoeren in het oude Tivoli. Op de Oude Gracht met zijn band. En dat was fantastisch. Sowieso geweldig optreden samen met Kajak. Ja, dat was heel bijzonder toen eigenlijk. Wat heb ik allemaal niet gezien in het oude Tivoli. Hè? Het weer. Vandaag ja, droge mix. Zon, wolken, buitje. Het wordt 20 tot 23 graden. Het is van alles en nog wat weer. Hè? Maar dat gaan we de hele week hebben. Alleen de temperaturen die gaan wel weer wat omhoog hoor. Vandaag vooral veel zon. Oost-Noordoosten windje. 3. Meestal betekent dat het koud is. Het is vannacht ook niet warmer geworden dan 9 graden. Dat begin je wel te merken 's ochtends, hè? Dat je denkt, oeh, wat fris. En dat het 's avonds ook wel wat afkoelt. Nou ja, morgen 11 graden in de nacht, maar 24 overdag. En een oostenwindje 3. En dan gaat de wind naar het zuiden draaien. Op woensdag betekent dat al dat we 24 graden hebben. Donderdag betekent dat we naar de 26 graden zijn gegaan. Maar vrijdag staat 21 graden. Het is wel een lekkere afsluiting van de zomer, hè. Wat hebben we toch een hoop hitte gehad, eerlijk gezegd. Maar ja, er zijn ook een hoop mensen die dit wel veel lekkerder vinden dan die enorme hete temperaturen. Dat kan ik me ook wel een tikje voorstellen. Het Museum van Zuilen gaat voortgezet worden door de twee dochters van de originele oprichter. Dat hoor je straks allemaal. En dat Museum van Zuilen, dat is gevestigd in het Werkspoorgebouw. En daar hoor je straks het verhaal over. Eerst heb ik Jeffrey Hayes' Loco Loco. Ceder zingt Je bent maar één keer jong. En dat is waar ook, dat zei haar moeder ook. En daar heeft ze een liedje over gemaakt. En ik heb Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Daar begin ik nu mee. Zo hoort bij mij. Is dat verkeerd, hoor je dat ook van, hè?

Ja, stapelgek, Jeffrey Heesen en Loco. Zussen Fleur en Alice die willen dat het Museum van Zuilen geoliede machine wordt. Onk, onk, levenswerk van onze vader willen wij behouden. Het Museum van Zuilen, misschien ken je het, begonnen op de straatweg bij de horlogewinkel van Wim van Schadenburg. Hij heeft het uiteindelijk opgezet. En Fleur en Alice die gaan meewerken in dat museum en dan krijgen een grote rol. En dat vind ik toch eigenlijk wel heel bijzonder, hoor. Nou, even bij het begin beginnen. Het Museum van Zuilen is gevestigd in de werksporen, kathedraal, werkspoorgebouw, zoals je waarschijnlijk weet of niet weet. En dat museum, dat behandelt de geschiedenis van de gemeente Zuilen. En daarna, omdat het op werd geslokt door Utrecht, de wijk Zuilen. En Zuilen, de wijk, is min of meer opgebouwd rondom de vestiging van de fabrieken, de werkspoor en de Demka. De Demka was een staalfabriek, werkspoor, daar werden rijtuigen geconstrueerd. Ik zeg het allemaal heel simpel, hoor, maar daar komt het wel een beetje op neer. En Zuilen, daar zijn al die wijken voor neergezet, zoals het Strand en Mariendal. En dat zijn allemaal woningbouwverenigingen. Nou, de half Nederland die kwam naar Zuilen en bij de werkspoor werken. En een heleboel Utrechters, maar ook een heleboel mensen uit allerlei verschillende steden kwamen hierheen. Dus dat is eigenlijk zo'n multiculti, als ik weet niet hoe. Want dat liep allemaal door elkaar heen. En we moesten eigenlijk een soort gemeenschap opbouwen, toen de tijd nog, in de gemeente Zuilen. Nou, het is opgesloten door Zuilen. Uiteindelijk is de Demka gesloten. Werkspoor is ook gesloten. En Zuilen, daar is nu een heel museum voor ingericht. Door Wim van Schadenburg, 78. Die had een juwelierszaak op de straatweg. Daar is hij eigenlijk dat museumpje min of meer begonnen. Zelfstandig. En dat is nu uitgegroeid tot een volwaardig museum. Met het industriële erfgoed van Zuilen, wat ik je net noemde, de Demka en de werkspoor. En ook het verhaal van de voormalige gemeente. En ja, Zuilen, dat is echt wel een gemeenschap, heel lang geweest. Ik zie het nu razendsnel veranderen, hoor, maar dat is een ander verhaal. Wim die nam eerder dit jaar afscheid als directeur, maar nu gaan ze twee dochters dus een hele grote rol spelen. Alice, die wordt daar de nieuwe vrijwilligerscoördinator. Die gaat voornamelijk op de verdere ontwikkeling in van die vrijwilligersorganisatie. Want dat is het Museum van Zuilen. En Fleur, die gaat de dagelijkse gang van zaken stroomlijnen. Moeilijk woord. En de organisatie proberen te professionaliseren. Fleur die zegt, het moet een geoliede machine worden. Onk, onk. Ik denk dat het verwijzing is naar die fabrieken. En blijven. En samen willen we bouwen aan de toekomst. Nou, er is nu bijvoorbeeld een Demka tentoonstelling. De Demka, dat was... ik woon bij de Demka. Ik heb ook nog het treintje meegemaakt, wat reed van de Demka richting de Muiskersweg. En daar stond de Demka-fabriek. Daar werd staal geproduceerd. Ja, je kunt je bijna niet meer voorstellen. Loeizware industrie, zwaar vervuilend in een woonwijk. En dat treintje, dat ging af en aan met de grondstoffen en de sintels die ook weer afgevoerd moesten worden. Nou ja, er liggen een heleboel sintels in de grond hier trouwens, in het Demka. Katrijn werd erover gesproken om daar een parkje van te maken. Nou, ik denk dat ze niet weten wat ze opgraven, want daar ligt industrieel afval. Ik weet dat je hier op de Demka-punt niet mag wonen en dat komt door die zware vervuiling, maar goed. De Demka was bepalend voor Zuilen en dat is ook zo. En er zijn koffiekopjes, zegt Fleur, om even terug te gaan naar Alice en Fleur, met het logo van de Demka erop. En mensen kunnen in het museum ook echt daar koffie uit drinken. Ik vind het een leuk idee dat ze daar vroeger in de Demka-kantine echt uit zaten te drinken en dat je dat nu ook gewoon kunt doen in het museum. Ja, dat is ook eigenlijk wel heel bijzonder. Daar zullen ze wel heel wat kopjes gekregen hebben, maar goed. Museum zegt, ja, weet je, de verbinding met de wijk die sterk en dat willen we ook zo houden met onder andere het organiseren van straatreunies door de hele wijk. Nou, het hele artikel kun je lezen in het AD. Daar staat dat artikel in afgelopen week en ik vind het ook wel leuk dat de twee dochters van Wim van Schadenburg, want dat is zijn ziel en zijn zaligheid, dat museum, dat die daar zijn grote rol in gaan spelen. Daar zal hij best wel trots op zijn. Leuk verhaal in ieder geval. En leuk dat de dames zich daarmee gaan bemoeien. En nogmaals, ze zijn er ook letterlijk mee opgegroeid. Ben je verslaafd aan Zuilen? Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat Wim dat is. Ik woon er ook al mijn hele leven. Ik vind het ook een hartstikke leuk wijk. En nogmaals, het verandert razendsnel. Maar dat is in heel Utrecht het geval. Hier is Frank.

Lekker liedje. Ik ben verslaafd aan jou, Frank Boeien. Ik ben verslaafd aan lekkere radio. Dus ik heb straks mijn vriend John Schaap uitgenodigd om leuke liedjes voor je te draaien. Ik ben daarna verslaafd aan Harry, aan onze Lawrence en Kevin. Ik wens je een ongelooflijke fijne maandag. En nou, ik kijk zo met een schuimnoog naar buiten. Het ziet er wel goed uit, maar er komen wel wat pittige buien aan blijven. Dennis Jones, die dacht, weet je wat, ik pak een oud liedje van Pussycat. Ach, dat doen zoveel mensen, oude liedjes. En ik maakte er een nieuwe versie van Mississippi.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botst op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4,650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

lui Fred om een liedje van Johnny Kaagman te horen. Nou, dan was het ook nog even mijn favoriete weekends. Nou, het weekend is voorbij. Daar moeten we allemaal mee dealen. Ja, en dat is

veel Nederlandstalige liedjes. En ik heb het vaak gezegd, hoor je een la-la-la. Dan Henk Diesel kiest voor een na-na-na. Hoor mij. Ja, het is weer eens wat anders. Henk Diesel en Sjansen.

heb vanmorgen veel nieuwe liedjes op de playlist, zie ik. Martijn Fischer heeft ook een leuk plaatje gemaakt. Vanavond ben ik vrij. De boog kan ook niet altijd gespannen staan, natuurlijk. Die nieuwe single van Martijn, die komt er zo aan. Je hoort ze allemaal recht uit het hart van de Domstad op Bingo FM. Dit is Splitsing.

paar weken mag de caravan de winterstalling weer in. Vroeger had je hier in Utrecht, in de wijk Algenal, een studio. Rose Garden, onder het zalencentrum dat daar zat. Ja, dat was van Paul Post. En Paul nam veel artiesten op in zijn studio, waaronder Henk Spaan en Harry Vermegen. Maar hij kon zelf ook niet laten. Als Paul Vreeburg zijn pseudoniem is hier, omdat je mag.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Bewoners van het IBB-complex maken zich zorgen over de toenemende overlast op het studententerrein. Volgens meerdere bewoners veroorzaken groepen mannen al maandenlang problemen. Intimidatie, vernielingen, brandstichtingen en vervuiling. De politie en gemeente nemen nu maatregelen. RTV Utrecht sprak met meerdere bewoners die allemaal het beeld bevestigen. Bijna allemaal willen ze niet met naam genoemd worden uit angst voor reacties van deze groep overlastgevers. Een 30-jarige vrouw uit onze stad is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude. Een man van 78 uit Vlaardingen raakte daarbij 15.000 euro kwijt. De vrouw zou zijn bankpas hebben opgehaald en daarna met de pas hebben gebind. Ze werd vorige week in Utrecht ook aangehouden. In haar woning werd 3800 euro contant gevonden. De vrouw moet vandaag al voor de politierechter verschijnen via het zogenoemde supersnelrecht. In de binnenstad is dit weekend een vechtpartij geweest tussen twee mensen. Dat is uitgelopen op een steekpartij. Ze raakten allebei licht gewond. Een van hen moest met een snijwond naar het ziekenhuis. De ander is door de politie aangehouden als verdachte. Gebeurde allemaal op de Voorstraat. De politie zette een deel van de Neude en de Predikherenstraat af. Waarom de twee ruzie kregen is niet bekend. En FC Utrecht heeft op het kasteel in Rotterdam het eerste punt van het seizoen behaald. Het speelde met 3-3 gelijk tegen Sparta. FC Utrecht liet de Rotterdammers 3 keer terug in de wedstrijd komen. De gelijkmaker die viel in de 96e minuut. Je hoort de coach.
4: Wat we vandaag op de mat leggen, dit is intensiteit. Een stukje samenwerken tot vorige overwinningen. Supporters die er mooi achter stonden vond ik ook echt top. Want die hebben ons echt maximaal gesteund. En soms dacht ik, we overstemmen ze. Dus dat is mooi. Nou ja, dan moeten wij het voor onszelf beter afmaken en de wedstrijd sluiten. Alleen met 10 was het ons vandaag te machtig.
3: Zondag speelt FC Utrecht thuis tegen PSV. Het weer dan nog. Het wordt een zonnige dag met af en toe een stapelwolk. En het wordt daarbij zo'n 22 graden. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
5: Schaap met John Schaap.

Even een sprintje trekken vind ik wel even lekker, zo 's morgens vroeg. Hè? Dat is een soort ochtendgymnastiek voor me. Ja, verder beweeg ik alleen mijn kaken tot 12 uur vanmiddag. Tot aan die heerlijke lunch met Harry Verwoerd. Ja, ik ben blij dat de maandag weer is begonnen. Hoor. Iedere dag mag ik Nederlandse sterren aan je laten horen. En zometeen zijn dat zelfs drie. Het zijn de drieërs uit Volendam op de playlist met het liedje Je vecht nooit alleen. Maar eerst wil ik je deze graag laten horen. Het is er een van Rijme Esja. Ik wil met jou mijn leven.

kan ons scheiden. Wat de mensen ook zeggen, laat ze naar hun eigen kijken. Als er iemand is op de wereld voor mij, dan ben jij dat wel. Met jou wil ik alles delen.

De Drieërs. Met het prachtige liedje Je vecht nooit alleen. Waarmee ze Nederland vertegenwoordigden tijdens het Eurovisie Songfestival in 2011. Ze traden voor Nederland op in Düsseldorf. En de Afrotros heeft vanmorgen bekendgemaakt dat zij dit jaar, in 2027 dus, ook geen artiest inzenden naar het Eurovisie Songfestival. De omroep geeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname aan de NPO terug.

0: Normaal gesproken zeg ik, dat moet je niet coveren, daar moet je vanaf blijven. Maar in dit geval prima. Zijn neef Pierre van Dam nam het op. Hij verscheurde vanmorgen de foto's.
1: Nelly zei, wat is er gebeurd? Je hebt bijna alle foto's verscheurd. Van Alice. Ik kan nu wel zeggen, ik voel me bevrijd. Ik ben van eraf eindelijk kwijt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kies van Kesteren met het NOS-journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen, het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Bewoners van het IBB-complex maken zich zorgen over de toenemende overlast op het studententerrein. Volgens meerdere bewoners veroorzaken groepen mannen al maandenlang problemen. Intimidatie, vernielingen, brandstichtingen en vervuiling. De politie en gemeente nemen nu maatregelen. RTV Utrecht sprak met meerdere bewoners die allemaal het beeld bevestigen. Bijna allemaal willen ze niet met naam genoemd worden uit angst voor reacties van deze groep overlastgevers. Een 30-jarige vrouw uit onze stad is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude. Een man van 78 uit Vlaardingen raakte daarbij 15.000 euro kwijt. De vrouw zou zijn bankpas hebben opgehaald en daarna met de pas hebben gebind. Ze werd vorige week in Utrecht ook aangehouden. In haar woning werd 3800 euro contant gevonden. De vrouw moet vandaag al voor de politierechter verschijnen via het zogenoemde supersnelrecht. In de binnenstad is dit weekend een vechtpartij geweest tussen twee mensen. Dat is uitgelopen op een steekpartij. Ze raakten allebei licht gewond. Een van hen moest met een snijwond naar het ziekenhuis. De ander is door de politie aangehouden als verdachte. Gebeurde allemaal op de Voorstraat. De politie zette een deel van de Neude en de Predikherenstraat af. Waarom de twee ruzie kregen is niet bekend. En FC Utrecht heeft op het kasteel in Rotterdam het eerste punt van het seizoen behaald. Het speelde met 3-3 gelijk tegen Sparta. FC Utrecht liet de Rotterdammers 3 keer terug in de wedstrijd komen. De gelijkmaker die viel in de 96e minuut. Je hoort de coach.
2: Wat we vandaag op de mat leggen, dit is intensiteit. Een stukje samenwerken tot voor overwinningen. Supporters die er mooi achter stonden, vond ik ook echt top. Want die hebben ons echt maximaal gesteund. En soms dacht ik, we overstemmen ze. Dus dat is mooi. Nou ja, dan moeten wij het voor onszelf beter afmaken en de wedstrijd sluiten. Alleen met 10 was het ons vandaag te machtig.
1: Zondag speelt FC Utrecht thuis tegen PSV. Het weer dan nog. Het wordt een zonnige dag met af en toe een stapelwolk. En het wordt daarbij zo'n 22 graden. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
3: Voor jou ook een fijne dag, Marvin. Pluk hem.
4: Schaap met John Schaap.

0: Een sjaaltje heen en weer te gaan.
1: Een hele goede morgen, team van Bingo FM. Zij, ik hoorde ooit over de lampionoptocht. Maar wat dacht je van palmpazen? Wie kan zich dat nog herinneren met een palmpazenstok langs alle deuren? Oké, maar een andere vraag. Draai iets van Boudewijn de Groot uit de jaren 60. Oké, dankjewel. Maak er een mooie dag van. En als je in de zon zit, blijf smeren.

Dit is een klassieker die je nog zelden op de radio hoort. Een stukje theater van het sentiment. Boudewijn de Groot en Testament. We openen vanmorgen deze...

0: en John Soet, Moe van de Malibu. Gelukkig hadden ze nog genoeg energie om een leuke nieuwe single op te nemen. En dat hebben ze samen gedaan. Andy van der Leek en John Soet genieten nog lekker van deze zomer.
1: Ik lig hier op het strand, met mijn kont in het zand. Ik heb John met me mee.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: paar aardige gasten uit Maarsen die leuke plaatjes maken met elkaar. Tuffy King samen met Russo, Ushuaia. Ik lees in de inbox een berichtje van Leslie. Goedemorgen Leslie, daar in Spanje staat de radio weer aan. Vind ik altijd leuk om te zien. Een vrolijk plaatje uit je onuitputtelijke platenkast, vraag je. Nieuwe week vol met gasten en het zonnetje schijnt. Bingo FM met John Schaap op de radio. Wat kan je gebeuren, schrijf jij.
1: Hace tiempo ya que estás conmigo. Soy tu sombra, tu sol, tu soledad. Si podrías volar a mi destino. Nunca jamás

van deze muziek. Frank Galan, Tu Quiero Mas, voor jou gedraaid, Leslie. Verlang naar het Spaanse land. Ik moet nog heel even wachten. Op 9 september vliegen we richting Spanje. En al is dat maar even kort voor 2 dagen. Maar in ieder geval wel even lekker genieten. Leslie, deze is ook...

0: Dit liedje zong Willeke Alberti voor het eerst in de jaren 80 samen met haar vader Willy Alberti. Het is een van de laatste liedjes die zij samen opnamen. Willeke heeft Mart Halgame de kans gegeven om dit prachtige duet samen met haar te zingen. En het werd een single. Ik draai hem voor je vanmorgen aan het eind van de show. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En

0: via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Hanni, net aan 12 uur. Peter, ik vertrouw je voor geen meter. Nou, dat zou kunnen natuurlijk. Het moet weer groeien. Misschien dat vertrouwen in Peter. Zal best wel goed komen, neem ik aan. Zien we aan te komen? We gaan lunchpakketten tot 2 uur. En fijn dat je erbij bent. Hier is René Vroger. En jij moet verder.

schoonzoon. En daarvoor hadden we nog Roxy Dekker trouwens met Go Brad Friend. Hier op Bingo FM. We zijn bezig met het lunchpakket. Iedere dag tussen 12 en 2. Met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Nou, en dit is er eentje van. Het is die van Jannes. Dans tot de morgen met mij.

naam Drost, al regent het voor jou. Nou, regen is niet van mijn favoriete weerstypes wat dat betreft. Maar ja, we hebben het wel weer een beetje nodig, want het is zo droog. Overal niet te geloven. We gaan even binnen zonder kloppen met De Dijk.

0: dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Bewoners van het IBB-complex maken zich zorgen over de toenemende overlast op het studententerrein. Volgens meerdere bewoners veroorzaken groepen mannen al maandenlang problemen. Intimidatie, vernielingen, brandstichtingen en vervuiling. De politie en gemeente nemen nu maatregelen. RTV Utrecht sprak met meerdere bewoners die allemaal het beeld bevestigen. Bijna allemaal willen ze niet met naam genoemd worden uit angst voor reacties van deze groep overlastgevers. Een 30-jarige vrouw uit onze stad is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude. Een man van 78 uit Vlaardingen raakte daarbij 15.000 euro kwijt. De vrouw zou zijn bankpas hebben opgehaald en daarna met de pas hebben gebind. Ze werd vorige week in Utrecht ook aangehouden. In haar woning werd 3800 euro contant gevonden. De vrouw moet vandaag al voor de politierechter verschijnen via het zogenoemde supersnelrecht. In de binnenstad is dit weekend een vechtpartij geweest tussen twee mensen. Dat is uitgelopen op een steekpartij. Ze raakten allebei licht gewond. Een van hen moest met een snijwond naar het ziekenhuis. De ander is door de politie aangehouden als verdachte. Gebeurde allemaal op de Voorstraat. De politie zette een deel van de Neude en de Predikherenstraat af. Waarom de twee ruzie kregen is niet bekend. En FC Utrecht heeft op het kasteel in Rotterdam het eerste punt van het seizoen behaald. Het speelde met 3-3 gelijk tegen Sparta. FC Utrecht liet de Rotterdammers 3 keer terug in de wedstrijd komen. De gelijkmaker die viel in de 96e minuut. Je hoort de coach.
4: Wat we vandaag op de mat leggen, dit is intensiteit. Een stukje samenwerken tot vorige overwinningen. Supporters die er mooi achter stonden, vond ik ook echt top. Want die hebben ons echt maximaal gesteund. En soms dacht ik, we overstemmen ze. Dus dat is mooi. Nou ja, dan moeten wij het voor onszelf beter afmaken en de wedstrijd sluiten. Alleen met 10 was het ons vandaag te machtig.
3: Zondag speelt FC Utrecht thuis tegen PSV. Het weer dan nog. Het wordt een zonnige dag met af en toe een stapelwolk. En het wordt daarbij zo'n 22 graden. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit Nederland natuurlijk, want het is een Nederlands product, maar niet Nederlandstalig gezongen. Nou, we gaan terug met de formatie The Golden Earring, die al de sporen al reeds lang verdiend hebben natuurlijk in het artiestenvak. Het nummer wat we draaien, dat broodje speciaal van vandaag, heet Bombay.

Ken Mirella, verliefd, verloofd, getrouwd. Ik weet niet of dat er nog verloofd wordt tegenwoordig. Volgens mij niet, hè? Of wel? Ja, soms wel. Oké, nou goed. Tot aan het nieuws van 1 uur. Muziek van Roxanne Hazes. Chaos gedoofd. Ben je vrienden van de radio?

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal.
3: De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT. Omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomer

0: stop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: mijn hart.
1: Bilal Wahib, Roulette, totdat het regenuurs. Draaien we nog een mooie plaat van Wolter Kroes. En dan wordt het heet Het Seizoen van Ons.
2: Als de lees die bang maakt, dwingend in haar begrip, meters hoge golven.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Bewoners van het IBB-complex maken zich zorgen over de toenemende overlast op het studententerrein. Volgens meerdere bewoners veroorzaken groepen mannen al maandenlang problemen. Intimidatie, vernielingen, brandstichtingen en vervuiling. De politie en gemeente nemen nu maatregelen. RTV Utrecht sprak met meerdere bewoners die allemaal het beeld bevestigen. Bijna allemaal willen ze niet met naam genoemd worden uit angst voor reacties van deze groep overlastgevers. Een 30-jarige vrouw uit onze stad is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude. Een man van 78 uit Vlaardingen raakte daarbij 15.000 euro kwijt. De vrouw zou zijn bankpas hebben opgehaald en daarna met de pas hebben gebind. Ze werd vorige week in Utrecht ook aangehouden. In haar woning werd 3800 euro contant gevonden. De vrouw moet vandaag al voor de politierechter verschijnen via het zogenoemde supersnelrecht. In de binnenstad is dit weekend een vechtpartij geweest tussen twee mensen. Dat is uitgelopen op een steekpartij. Ze raakten allebei licht gewond. Een van hen moest met een snijwond naar het ziekenhuis. De ander is door de politie aangehouden als verdachte. Gebeurde allemaal op de Voorstraat. De politie zette een deel van de Neude en de Predikherenstraat af. Waarom de twee ruzie kregen is niet bekend. En FC Utrecht heeft op het kasteel in Rotterdam het eerste punt van het seizoen behaald. Het speelde met 3-3 gelijk tegen Sparta. FC Utrecht liet de Rotterdammers 3 keer terug in de wedstrijd komen. De gelijkmaker die viel in de 96e minuut. Je hoort de coach.
3: Wat we vandaag op de mat leggen, dit is intensiteit. Een stukje samenwerken tot voor overwinningen. Supporters die er mooi achter stonden vond ik ook echt top. Want die hebben ons echt maximaal gesteund. En soms dacht ik, we overstemmen ze. Dus dat is mooi. Nou ja, dan moeten wij het voor onszelf beter afmaken en de wedstrijd sluiten. Alleen met 10 was het ons vandaag te machtig.
2: Zondag speelt FC Utrecht thuis tegen PSV. Het weer dan nog. Het wordt een zonnige dag met af en toe een stapelwolk. En het wordt daarbij zo'n 22 graden. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik heb eens even zitten graven in die oude platendoos. En er zitten heel wat mooie stukjes bij. Dat je denkt van, nou, die moeten we zeker een keer aan de luisteraars laten horen. Nou, dit is er eentje van. En nou,

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince.

Niet zoals hier waar menig uitgescheten gaat en hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Hij is niet te stoppen. Raymond van het Goede Woud en de liefde voor muziek. Dat is wat wij ook hebben hier op Bingo FM. We hebben ook de liefde voor muziek voor jou aan de andere kant van de radio. Dit is er een van Ray en Berend. Het nummer dat heet Zonnebank.
1: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me...

Amar, stem in je hart. Soms heb je een stem in je hart en in je gedachten. En ze zeggen wel eens, je moet je hart volgen. En ook de stem in je hart zou je moeten volgen natuurlijk. Ja, zou zomaar kunnen. Hier is Agda en de Munnik.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7 uur

0: was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Jan Smit met de stilte in de storm hier op Bingo FM. Ik zeg een hele goede middag. Het is maandag 24 augustus. En als ik naar mijn buikje kijk, ja, dan weet ik dat ik weer verzaagd en wel vol zit. Dankzij Henry Verwoerd. Zijn lunchpakket was weer zeer smaakvol. En we gaan genieten van Bingo in de middag. Ik ben er tot 4 uur. Met de drie A's. Dit is Tilmop.

De Drieërs met Til Me Op. En dit is De Dijk met Groot Hart. Nou, ik heb ook wel een groot hart hoor. Liefde voor muziek en voor mensen. Ja, nou ja. Ik ben wel een geliefde persoon, ook al zeg ik het zelf. Ja, ik heb geen vijanden. Ook geen vijanden als het gaat om een fabelmentje. Laat even weten, over een uurtje draai ik er weer heen. Lawrence@bingofm.nl. Geef jouw suggestie door met Deb of via Insta @LawrenceNicolaas. Ja, dus De Dijk nu Groot Hart. En zo dadelijk Numidia met Ik Bleef Geloven. Ook daarin moet je blijven geloven.

Oh, je twee Brabantse artiesten achter elkaar. Net Bart de Roy, jij bent de beste. En dit was Guus Meeuwis met Ik Wil Je. We gaan naar Roxanne Hazes. De tijd gaat mooie dingen doen.

Leven lang van Romy Montero. Het is 2:30 geweest. Ga ik er nog eentje doen? Ja, ik ga er gewoon nog eentje doen. Tot aan het regionale nieuws van 2:30. Luc met Avond van je Leven.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Bewoners van het IBB-complex maken zich zorgen over de toenemende overlast op het studententerrein. Volgens meerdere bewoners veroorzaken groepen mannen al maandenlang problemen. Intimidatie, vernielingen, brandstichtingen en vervuiling. De politie en gemeente nemen nu maatregelen. RTV Utrecht sprak met meerdere bewoners die allemaal het beeld bevestigen. Bijna allemaal willen ze niet met naam genoemd worden uit angst voor reacties van deze groep overlastgevers. Een 30-jarige vrouw uit onze stad is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude. Een man van 78 uit Vlaardingen raakte daarbij 15.000 euro kwijt. De vrouw zou zijn bankpas hebben opgehaald en daarna met de pas hebben gebind. Ze werd vorige week in Utrecht ook aangehouden. In haar woning werd 3800 euro contant gevonden. De vrouw moet vandaag al voor de politierechter verschijnen via het zogenoemde supersnelrecht. In de binnenstad is dit weekend een vechtpartij geweest tussen twee mensen. Dat is uitgelopen op een steekpartij. Ze raakten allebei licht gewond. Een van hen moest met een snijwond naar het ziekenhuis. De ander is door de politie aangehouden als verdachte. Gebeurde allemaal op de Voorstraat. De politie zette een deel van de Neude en de Predikherenstraat af. Waarom de twee ruzie kregen is niet bekend. En FC Utrecht heeft op het kasteel in Rotterdam het eerste punt van het seizoen behaald. Het speelde met 3-3 gelijk tegen Sparta. FC Utrecht liet de Rotterdammers 3 keer terug in de wedstrijd komen. De gelijkmaker die viel in de 96e minuut. Je hoort de coach.
2: Wat we vandaag op de mat leggen, dit is intensiteit. Een stukje samenwerken tot voor overwinningen. Supporters die er mooi achter stonden, vond ik ook echt top. Want die hebben ons echt maximaal gesteund. En soms dacht ik, we overstemmen ze. Dus dat is mooi. Nou ja, dan moeten wij het voor onszelf beter afmaken en de wedstrijd sluiten. Alleen met 10 was het ons vandaag te machtig.
1: Zondag speelt FC Utrecht thuis tegen PSV. Het weer dan nog. Het wordt een zonnige dag met af en toe een stapelwolk. En het wordt daarbij zo'n 22 graden. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Hij is hier super populair mee geworden. Hè. Dankzij De Bouwers werd uitgezonden bij RTL 4 in 2004. En dat is toch echt wel zijn doorbraak geweest. Frans Bauer heb je even voor mij. Voor het regionale nieuws, meer nieuws, check je in onze app en bingofm.nl. En nieuws buiten de provincie, althans nieuws buiten de stad Utrecht om, kun je vinden op rtvutrecht.nl en de RTV Utrecht app. Stella nu met Sven Versteeg.

Ik vraag me toch af, hè. We hebben een landelijk vuurwerkverbod. Ik had het er vorige week al over en ook al een keer eerder in de ochtendshow toen ik Fred even overnam tijdens zijn vakantie. Ik durf te wedden dat er nog meer vuurwerk de lucht in gaat dan normaal gesproken, omdat het nu allemaal uit het buitenland komt. Dus we gaan het wel zien. Senna met Sven Versteeg op Bingo FM. Het is tijd voor Jeffrey Kuipers. Veel te lange nacht. Nou, dat heb ik soms wel hoor. Met Naar Bamber Lawrence erbij dan. Ja, dan maak ik wel wat uurtjes hier bij Bingo.

Roy van Nuland met Bij Jou Zijn. En het is tijd voor Martijn Fischer met Jij Bent Het Feestje. Jij bent ook het feestje van de radio. Over een half uur een fout momentje, geef hem door aan jouw suggestie. Ik heb nog geen keuze gemaakt.

0: Jij bent het feestje van Martijn Fischer. We gaan naar de zingende buschauffeur Rick de Jong.
1: Ik ben Rick de Jong en je luistert naar Lawrence Nicolaas op de radio hier bij Bingo FM.

De zingende buschauffeur Rick de Jong. Regelmatig heb ik wel eens appcontact met hem. En ja, hij is echt heel erg druk. Hij was laatst weer in Duitsland. En ja, een eigen bedrijfje, dan weet je het wel. En dan ondertussen ook lekker gewoon door blijven zingen. Ja, dan maak je wel echt wel lange dagen. En dan ben je ook gewoon echt wel een aantal dagjes van huis hoor. Nou ja, petje af. Ik doe het hem niet na. We gaan naar Frank Boeien met Paradijs. Nou, de Paradijs hier in het mooie Utrecht. Mijn statie, ja. De studio van Bingo en Wel is toch een paradijs op zich? Of is dit een ander paradijs? Ja, nou, daar wil ik nog niet in terechtkomen. Nee, nog niet.

Paradijs van Frank Boeija. Ik ga er nog eentje doen. Daarna het internationaal van 3 uur. Daarna nog een uurtje bingo in de middag. Blijf erbij. Dit is Tim Doosma. 1+1. Nou, normaal zou ik zeggen 2, maar Tim Doosma die gaat erover zingen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Krimp.

0: Inflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Babette van Veen met Soy, kijk niet achterom. Dit was het afscheidsliedje van Laura, Goede Tijden, Slechte Tijden. In oktober 2025, vorig jaar dus, nam zij afscheid. Kun je nagaan, alweer bijna een jaar geleden. En voor de echte Goede Tijden fans, donderdag op Videoland staan er weer 5 nieuwe afleveringen. Ik zag een preview, nou, er gaat al wat gebeuren. Ik ga maar niks verklappen voor de fans, maar nou ja, of het waar is, we gaan het allemaal wel zien. We gaan naar Sherry met Niets is Alleen. Sherry.

Sherry en met Niets is alleen. Nou, wat ook niet alleen is, dat is een fout moment, want jij hebt erin uitgekozen. Je hoort hem zo dadelijk voorbij komen naar Leslie Williams, Als ik jou vergeef.

Dara met Bangra, het Songfestival van dit jaar, winnares Bulgarije. Blijft een lekker liedje. En deze werd aangevraagd, dankjewel Mike van den Berg, voor jouw leuke verzoek via mijn Insta, @LorisNuclaas. We gaan naar Maan met Ze Held, maar Ze Lacht.

0: Rowan Hazemet. En dan is het maar dom op bingo. Ik ben een beetje verslaafd geworden aan die baby chino's. Misschien had je het wel gezien op mijn Insta, want af en toe post ik wel eens een foto of een video met baby chino's. Ik ben er van geschrokken hoeveel calorieën er wel niet in zo'n bakkie baby chino zit. Dat is gewoon melk met één druppje espresso. In totaal 78 calorieën. En ik drink nogal eens een glaasje of 8, 9 per dag nu de laatste tijd. Dus moet ik daar weer aan gaan denken. Ja, of gewoon twee cheeseburgers halen. Dat is hetzelfde. Maar ja, het is altijd te, hè. Je weet hoe dat gaat. We gaan naar Likkepan met Circus Tent.
1: 1, 2, 3, hey!

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Het laatste nieuws op Bingo FM. Ik ben Marvin Hop. Bewoners van het IBB-complex maken zich zorgen over de toenemende overlast op het studententerrein. Volgens meerdere bewoners veroorzaken groepen mannen al maandenlang problemen. Intimidatie, vernielingen, brandstichtingen en vervuiling. De politie en gemeente nemen nu maatregelen. RTV Utrecht sprak met meerdere bewoners die allemaal het beeld bevestigen. Bijna allemaal willen ze niet met naam genoemd worden uit angst voor reacties van deze groep overlastgevers. Een 30-jarige vrouw uit onze stad is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij bankhelpdeskfraude. Een man van 78 uit Vlaardingen raakte daarbij 15.000 euro kwijt. De vrouw zou zijn bankpas hebben opgehaald en daarna met de pas hebben gebind. Ze werd vorige week in Utrecht ook aangehouden. In haar woning werd 3800 euro contant gevonden. De vrouw moet vandaag al voor de politierechter verschijnen via het zogenoemde supersnelrecht. In de binnenstad is dit weekend een vechtpartij geweest tussen twee mensen. Dat is uitgelopen op een steekpartij. Ze raakten allebei licht gewond. Een van hen moest met een snijwond naar het ziekenhuis. De ander is door de politie aangehouden als verdachte. Gebeurde allemaal op de Voorstraat. De politie zette een deel van de Neude en de Predikherenstraat af. Waarom de twee ruzie kregen is niet bekend. En FC Utrecht heeft op het kasteel in Rotterdam het eerste punt van het seizoen behaald. Het speelde met 3-3 gelijk tegen Sparta. FC Utrecht liet de Rotterdammers 3 keer terug in de wedstrijd komen. De gelijkmaker die viel in de 96e minuut. Je hoort de coach.
2: Wat we vandaag op de mat leggen, dit is intensiteit. Een stukje samenwerken tot voor overwinningen. Supporters die er mooi achter stonden vond ik ook echt top. Want die hebben ons echt maximaal gesteund. En soms dacht ik, we overstemmen ze. Dus dat is mooi. Nou ja, dan moeten wij het voor onszelf beter afmaken en de wedstrijd sluiten. Alleen met 10 was het ons vandaag te machtig.
1: Zondag speelt FC Utrecht thuis tegen PSV. Het weer dan nog. Het wordt een zonnige dag met af en toe een stapelwolk. En het wordt daarbij zo'n 22 graden. Tot zover het laatste nieuws op Bingo FM. Een hele fijne dag nog.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Visa Men's Friends van Donnie en Robert van Hemert. Als ik daarop ga sabbelen, ja, ik bijt er altijd op dan. Ja, breek ik weer een stukje van mijn tand. En dan kan ik weer naar de tandarts in Meidrecht. Voor het regionale nieuws, meer nieuws in onze app en bingofm.nl. En straks bij Kevin uiteraard meer nieuws. Gaan we naar Gerspedoel. Dit is Louise.

Louise van Gers Padoel. Cause I Have Nothing van Glennis Grace. Dat is nieuwe muziek. Hoor je hier ook voorbij komen op Bingo FM. Ja, hier en daar een anderstalige liedje. Hè? Ja, maar...

Ik hou niet meer van jou, van Wesley Bronkhorst, vind ik zo zielig. Ja, nee, ik hou wel van jou hoor, aan de andere kant van de radio. Ook al ken ik je niet, of misschien ook wel. Ik neem afscheid van je, dankjewel voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag, editie maandag 24 augustus. Blijf lekker luisteren, want vanavond om 11 uur ben ik er weer. Nee, er zijn nog vele andere leuke programma's hoor. Want zo dadelijk Kevin Scholte, hè. En je weet het, je kunt Kevin benaderen door een mailtje te sturen of een appje. kevin@bingofm.nl. Je mag de showbox inspreken 0909-321-2211. Vanavond ook nog Utrecht Sociaal. En ik ben er dus weer om 11 uur. En anders morgenmiddag om 2 uur voor een nieuwe Bingo in de Middag. En ik sluit af met Mike Pietersel met Liefde doet soms pijn. Ciao de Baco.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

en perspoor. En als je denkt, wat klinkt die gozer raar, net een paar dagen terug vanuit Spanje. En dan krijg je een heerlijk verkoudheidje in schoot geworpen. En ik ben bang dat ik het de komende dagen mee moet gaan doen. Maar we gaan het gezellig maken tot aan 6 uur vanavond. Je krijgt de bingo-schijf van de week. We kijken even naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En voor de rest krijg je mijn favoriete en verdwaalde platen en Kevin's klassieker voor je kiezen. Hier is Bert de Stijgerpijp. Ik zat even niet op te letten. Ik zat namelijk met mijn vingers tussen de castagnetten.

deze week is hij genomineerd als bingo schrijf van de week. We hadden het over Henk Distel en dit was zijn gloednieuwe single Chance hier op de zender. Ja, de zomervakantie, de laatste week is van start gegaan. De kinderen gaan over een klein weekje weer richting school. En ik hoop dat ze een beetje zijn voorbereid en helemaal klaar zijn voor de komende weken. Over een paar weken begint alweer de herfstvakantie. Zo is het maar net, toch? Hier zijn Sam en Willems en...

toontje lager. Ik heb stiekem met je gedanst en ik hoop dat je het leuk vond. Wie de boodschappen doet bij de Albert Heijn aan de Vondellaan in Utrecht moet de komende 2 weken even uitwijken. De supermarkt sluit namelijk morgen om 16:00 voor een grote verbouwing. En op dinsdag 8 september om 11:00 gaan de deuren weer open. De winkel zit al sinds 2012 op deze plek en is sindsdien niet meer verbouwd. Volgens de supermarktmanager wordt de winkel volledig vernieuwd, maar blijft de vertrouwde uitstraling behouden. De heropening op 8 september wordt feestelijk gevierd. Er is een DJ en de bekende Albert Heijn hamster komt langs. En de eerste 250 klanten krijgt een gratis vers pakket. En het allemaal voor tomatensoep. Lekker hoor. Tot die tijd moeten klanten dus even uitwijken naar een andere supermarkt. Maar vanaf 8 september ben je weer van harte welkom. Wij gaan door.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: In de rechtbank in Utrecht ging het vandaag over de wolf. De vraag is of de zoogdiervereniging wolven mag vangen voor wetenschappelijk onderzoek. Sodion wil 5 wolven zenderen die op de Utrechtse Heuvelrug leven om ze te volgen. De faunabescherming Animal Rights en de werkgroep Wolf Leusden zien dat niet zitten. Zij vrezen dat de manier van vangen van de wolven met een klem schadelijk is voor de dieren. In oktober doet de rechter uitspraak. In de binnenstad was gisteren een vechtpartij die uitliep op een steekincident. Beide betrokkenen raakten licht gewond. Een van de mannen is aangehouden op de Voorstraat. De toedracht wordt onderzocht. Het liep vanmiddag flink vast rond Utrecht door meerdere ongelukken. Volgens de ANWB was er een kettingbotsing met zeker 5 auto's en een camper op de A12 bij knooppunt Oude Rijn. En ook was er een aanrijding de andere kant op bij Veenendaal. Meerdere auto's hebben veel schade. De Peace Now-vlag van de Utrechtse Marije Leeuwens was dit weekend te zien op het podium van Lowlands. Tijdens het optreden van Major Lazer was de witte vlag met zwarte duif te zien. Leeuwens begon die vredesactie nadat de oorlog in Gaza was uitgebroken met het ontwerp van kunstenaar Max Kisman. En ze zei dat ze tranen in haar ogen kreeg toen ze de vlag dit weekend zag bij Lowlands. Het weer vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen is er opnieuw veel zon en dan wordt het 24 graden.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Even naar de jaren 90 en dan met bed en wel eens verliefd geweest. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Inmiddels is het 4:06 geworden. En Op Weg naar Huis deze week nog een beetje in de vakantiemodus. Vanaf volgende week gaat dit programma weer volledig van start. En dat houdt voor vandaag in dat we wel even kijken naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Ik krijg mijn favoriete en verdwaalde platen en Kevin's klassieke. Maar de files laten we lekker achterwege. En ik hoop dat ik je een beetje kan vermaken zo tijdens de rit hier op Bingo FM. Hier zijn de dames van K3 en hun telero.

Boy, Gio van Veen, ik zal je belonen, is de titel van deze plaat. Utrecht kampt met flinke verkeersoverlast door werkzaamheden aan de Monicabrug. Op de Amsterdamse Straatweg en de Graaf van Roggeweg staan regelmatig lange files. Vooral in wijk C is het enorm druk, mede doordat het dan duidelijk omleidingsbord op veel plekken ontbreekt. Automobilisten raken daardoor de weg kwijt en keren soms om en fietsers hebben er minder last van. Maar de gemeente verwacht wel dat de brug na 31 augustus weer bereikbaar is. Buurtbewoners hopen dan niet alleen op minder verkeer, maar ook op een einde aan het bekende geklepper en gebonk van de brug. Want dat zorgt er wel voor het nodige aan hinderen, ja, qua geluid en dergelijke. Als er meer over bekend is, hoor dat zeker hier op Bingo FM. En wij gaan muziek draaien van René Vroger en Welen en hoe de liefde...

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Inmiddels is het 5 over 5. Welkom terug bij Berg naar Huis. En ik heb van de week zitten kijken naar het concert van Paul de Leeuw. En meteen maar even 2 kaarten geboekt. Want jeetje mina, wat zag dat er goed uit. En wat was het gezellig. En ik denk, ja, daar moet ik volgend jaar dan wel weer bij zijn. We gaan een mooie plaat van hem draaien. En hier is die Paul de Leeuw. En blijf hier op.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden.

Rutger van Barneveld en die zwoele zomernachten. Nou ja, ik ben teruggekomen uit Spanje. En nog een paar dagen later had ik een heerlijk verkoudheidje te pakken. Dus als je denkt, wat lult die gozer raar? Nou, dat heeft er alles mee te maken. En laten we hopen dat het snel weer voorbij is. Maar goed, aan de andere kant mogen we niet mopperen. En is het even niet anders. Dus dat is de reden waarom ik een beetje nasaal praat, hè, zoals ze dat zeggen. Goed zo, we gaan even een mooie plaat draaien. Vandaag genomineerd als mijn favoriete plaat. Hier zijn Trentje Oosterhuis samen met Marco Bussato. En een wereld zonder jou.

0: voor grenzen ben. Nou, gelukkig maar.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik

En ik en alleen met jou. Wij gaan richting het regionale nieuws van 17:30. Daarna ben ik bij je terug met alweer het laatste half uur van het weg naar huis. Straks om 18:00 tijd voor je bingo non-stop. En vanavond rond 20:00 Utrecht Sociaal te radio. En dan een paar uur kan je genieten van de non-stop muziek. En vanavond rond 11:00 dan stopt Loris Nicolaas je heerlijk in tijdens naar bed met Lawrence. Ik laat je achter met Rijn Mischa en zijn zigeunenjongen. Tot

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: In de rechtbank in Utrecht ging het vandaag over de wolf. De vraag is of de zoogdiervereniging wolven mag vangen voor wetenschappelijk onderzoek. Sodion wil 5 wolven zenderen die op de Utrechtse heuvelrug leven om ze te volgen. De faunabescherming Animal Rights en de werkgroep Wolf Leusden zien dat niet zitten. Zij vrezen dat de manier van vangen van de wolven met een klem schadelijk is voor de dieren. In oktober doet de rechter uitspraak. In de binnenstad was gisteren een vechtpartij die uitliep op een steekincident. Beide betrokkenen raakten licht gewond. Een van de mannen is aangehouden op de Voorstraat. De toedracht wordt onderzocht. Het liep vanmiddag flink vast rond Utrecht door meerdere ongelukken. Volgens de ANWB was er een kettingbotsing met zeker 5 auto's en een camper op de A12 bij knooppunt Oude Rijn. En ook was er een aanrijding de andere kant op bij Veenendaal. Meerdere auto's hebben veel schade. De Peace Now-vlag van de Utrechtse Marije Leeuwens was dit weekend te zien op het podium van Lowlands. Tijdens het optreden van Major Lazer was de witte vlag met zwarte duif te zien. Leeuwens begon die vredesactie nadat de oorlog in Gaza was uitgebroken met het ontwerp van kunstenaar Max Kisman. En ze zei dat ze tranen in haar ogen kreeg toen ze de vlag dit weekend zag bij Lowlands. Het weer vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen is er opnieuw veel zon en dan wordt het 24 graden.
3: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen 11 minuten. H2 Utrecht richting Zetten-Rommels tussen Beest en Zaltbommel 8 minuten. Er liggen namelijk voorwerpen op de weg en de rechterrijstrook die is dicht. H12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 14 minuten. En H12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en de Meren ongeveer 11 minuten. H12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn 6 minuten. En als laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloosewerken dan 12 minuten vertraging. En het allemaal door zware vrachtwagens. Tenminste, die kunnen daar dus niet terecht. Dus hou daar in ieder geval een beetje rekening mee. Tot zover de file-informatie.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

huis. Nou, ik kan me voorstellen, als de werkdag erop zit, je met gierende banden richting huis gaat, lekker richting het avondeten, en zit je te eten smakelijk, en heb je al gegeten, en ik hoop dat je ervan genoten hebt, en zit je in de auto, rij voorzichtig, en zet de radio een tandje harder. Wij gaan eventjes een klassieker draaien, en dat doen wij met Stella Bos, en voor mij geen tranen meer. Even terug naar de jaren 80 hier op Bingo.

0: Sinterklaas, ik heb de hele nacht liggen dromen.
1: Afgelopen zaterdag speelde FC Utrecht uit wedstrijd tegen Sparta. Afgelopen vrijdag had ik een gesprek met Paul Pessel. En toen zeiden we eigenlijk al dat deze wedstrijd verloren zal worden. Ja, we hebben heel lang voorgestaan met 2-3. Maar in de laatste minuten wist Sparta toch de gelijkmaker te maken. En werd het 3-3. In ieder geval, aankomend weekend spelen we tegen PSV. Als ik het heel goed uit mijn hoofd zeg, aankomende zondag om 12:15. En aanstaande vrijdag rond 17:30. Dan praten we nog even met Paul Pessel. Ik ben namelijk heel benieuwd waar hij erin staat. En hoe hij terugkijkt naar de afgelopen wedstrijden. Maar met name de wedstrijd afgelopen zaterdag tegen Sparta. Goed zo, wij gaan door met mijn virtuele plaat voor vandaag. We hebben het over George Baker en zijn Little Greenback.

André Hazen, zijn rotzooien, zegt het maar. Een 30-jarige vrouw uit Utrecht is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een bankhelpdeskfraude. Een 78-jarige man uit Vlaardingen werd op deze manier 15.000 euro van de gemaakt. De man werd gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Later haalde een vrouw zijn bankpas thuis op en met die pas werd in Vlaardingen, Amsterdam en IJsselstein geld opgenomen. De Utrechtse verdachte is herkend en aangehouden en in haar woning vond de politie 3800 euro contant geld. De vrouw moet morgen voor de politierechter verschijnen en de politie sluit meer aanhoudingen zeker te weten niet uit. Maar wel fijn dat deze persoon van straat is gehaald en laten we hopen dat ze er nog veel meer gaan vangen. Wij gaan door met

Een van de mooiste platen van Peter Beens samen met zijn dochter Melanie. Vorige week was zij jarig. En als ik het zo teruglees, heb ze een hele gezellige verjaardag gehad. Dit was Op Weg naar Huis voor deze maandagmiddag. Dankjewel voor het luisteren. Zoveel plezier met Tunnelstop, Utrecht Sociaal en natuurlijk Loris Nicolaas.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: In de rechtbank in Utrecht ging het vandaag over de wolf. De vraag is of de zoogdiervereniging wolven mag vangen voor wetenschappelijk onderzoek. Sodion wil 5 wolven zenderen die op de Utrechtse Heuvelrug leven om ze te volgen. De faunabescherming Animal Rights en de werkgroep Wolf Leusden zien dat niet zitten. Zij vrezen dat de manier van vangen van de wolven met een klem schadelijk is voor de dieren. In oktober doet de rechter uitspraak. In de binnenstad was gisteren een vechtpartij die uitliep op een steekincident. Beide betrokkenen raakten licht gewond. Een van de mannen is aangehouden op de Voorstraat. De toedracht wordt onderzocht. Het liep vanmiddag flink vast rond Utrecht door meerdere ongelukken. Volgens de ANWB was er een kettingbotsing met zeker 5 auto's en een camper op de A12 bij knooppunt Oude Rijn. En ook was er een aanrijding de andere kant op bij Veenendaal. Meerdere auto's hebben veel schade. De Peace Now-vlag van de Utrechtse Marije Leeuwens was dit weekend te zien op het podium van Lowlands. Tijdens het optreden van Major Lazer was de witte vlag met zwarte duif te zien. Leeuwens begon die vredesactie nadat de oorlog in Gaza was uitgebroken met het ontwerp van kunstenaar Max Kisman. En ze zei dat ze tranen in haar ogen kreeg toen ze de vlag dit weekend zag bij Lowlands. Het weer vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen is er opnieuw veel zon en dan wordt het 24 graden.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de 4e etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: In de rechtbank in Utrecht ging het vandaag over de wolf. De vraag is of de zoogdiervereniging wolven mag vangen voor wetenschappelijk onderzoek. Sodion wil 5 wolven zenderen die op de Utrechtse heuvelrug leven om ze te volgen. De faunabescherming Animal Rights en de werkgroep Wolf Leusden zien dat niet zitten. Zij vrezen dat de manier van vangen van de wolven met een klem schadelijk is voor de dieren. In oktober doet de rechter uitspraak. In de binnenstad was gisteren een vechtpartij die uitliep op een steekincident. Beide betrokkenen raakten licht gewond. Een van de mannen is aangehouden op de Voorstraat. De toedracht wordt onderzocht. Het liep vanmiddag flink vast rond Utrecht door meerdere ongelukken. Volgens de ANWB was er een kettingbotsing met zeker 5 auto's en een camper op de A12 bij knooppunt Oude Rijn. En ook was er een aanrijding de andere kant op bij Veenendaal. Meerdere auto's hebben veel schade. De Peace Now-vlag van de Utrechtse Marije Leeuwens was dit weekend te zien op het podium van Lowlands. Tijdens het optreden van Major Lazer was de witte vlag met zwarte duif te zien. Leeuwens begon die vredesactie nadat de oorlog in Gaza was uitgebroken met het ontwerp van kunstenaar Max Kisman. En ze zei dat ze tranen in haar ogen kreeg toen ze de vlag dit weekend zag bij Lowlands. Het weer vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen is er opnieuw veel zon en dan wordt het 24 graden.
0: Bingo non-stop.

Toppie. Gaat lekker zo, hè? Heb je nou je zin? Zit je voor de rechter van die achterlijke verhalen op te hangen? Nou, dan geloof je toch zeker zelf niet, hè?

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
1: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: De beste muziek van Nederlandse bodem hoor je natuurlijk hier op Bingo FM. Ik luister naar een nieuwe uitzending van Utrecht Sociaal. En mijn naam is Timo Reijneveld. En mijn studio is aangeschoven Lisa Bos van Voor Je Stadsie. Dit is onderdeel van de landelijke organisatie Voor Je Buurt. En Voor Je Stadsie is het platform dat zich richt om lokale en maatschappelijke projecten te ondersteunen. Om zo van Utrecht een nog mooiere, socialere en duurzamere stad te maken. Goedenavond Lisa en welkom bij de studio.
1: Dankjewel Timo.
0: Voor Je Stadsie, wat is dat precies?
1: Voor Je Stadsie is eigenlijk het startpunt voor maatschappelijke initiatieven in Utrecht.
0: En waar moet ik dan aan denken? Wat voor soort maatschappelijke initiatieven?
1: Nou ja, eigenlijk iedereen met een goed idee om zijn stad mooier te maken, die mag zich bij ons melden. Dus die kan zijn idee indienen via het platform. Die mag ons ook bellen of mailen en dan denken we heel graag mee.
0: En ook denk aan initiatieven gericht op hoe maak je je buurt nog socialer bijvoorbeeld of groener? Of...
1: Ja, het kan eigenlijk heel breed zijn. Dus je kan een goed idee hebben en met een wie het park ingaan. Mm-hmm. Maar je kan ook een festival op willen starten. Eigenlijk heel breed.
0: En jullie zijn dus onderdeel van de organisatie Voor Je Buurt.
1: Ja, dat klopt.
0: Kan je die mee over vertellen?
1: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk een grotere organisatie die zich bezighoudt met platformen voor inwoners door heel Nederland. Dus naast Utrecht hebben we ook een platform in Zaandam, in Apeldoorn. Maar bijvoorbeeld ook met de provincie Overijssel of met de provincie Noord-Brabant. En we vinden het gewoon belangrijk dat iedereen met een goed idee altijd zijn idee waar kan maken. En daar helpen we heel graag mee.
0: En sluit het ook een beetje aan in andere regio's?
1: Ja, zeker. Het verschilt heel erg. Dus soms heb je vanuit een overheid ook een bepaald soort regeling. Dat er echt geld naar initiatieven gaat. Daar kunnen we daar ook mee helpen. Maar Utrecht is wat dat betreft heel uniek. Omdat we daar ook echt een stukje advies geven. Dus naast dat we echt een platform zijn. Vinden we het ook heel belangrijk dat mensen een luisterend oor krijgen van ons.
0: Snap ik. En hoeveel initiatieven worden per jaar ongeveer ingediend bij jullie platform?
1: De adviesvragen liggen wat hoger, maar we doen ook crowdfunding. Dus dat mensen echt een eigen crowdfunding kunnen starten. Daar hebben we er ruim 20 gedaan dit jaar al.
0: En hoeveel procent van de adviesaanvragen gaan door naar een daadwerkelijke crowdfunding? Heb je daar een beetje een beeld van?
1: Bij crowdfunding is het vaak een wat langer traject. Dus het kan ook echt zijn dat mensen soms maanden nog bezig zijn om een idee aan te scherpen. Mm-hmm. En advies is heel breed. Dus als jij bij ons voor advies komt voor vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, daar zijn wij geen expert in. Dus die sturen we heel graag door naar de vrijwilligerscentrale. Dus ik denk dat misschien een kwart uiteindelijk gaat crowdfunden.
0: Mm-hmm. En crowdfunding houdt dus letterlijk in dat bewoners van Utrecht als het ware geld kunnen stoppen in een initiatief. Zo moet je het zien, hè?
1: Ja, ze kunnen als ze een stukje financiering nodig hebben. Mm-hmm. En eigenlijk is crowdfunding breder, want je kan ook kennis vragen of tijd of materialen. Maar vaak gaat het wel om een waarde, dus om geld. Mm-hmm. En dat kunnen ze via ons ophalen. En dat kunnen ze dan via het platform, via de Utrechters en de bijdrage bij elkaar krijgen.
0: En gaat het dan om een grote bijdrage of kan het ook een hele kleine bijdrage zijn die mensen kunnen leveren?
1: In principe kunnen ze zelf bepalen wat ze bijdragen. Maar het mooie aan crowdfunding is dat je er ook iets voor terugkrijgt vaak. Dus op het moment dat jij een initiatief start, kan je ook beloningen teruggeven.
0: Ja.
1: En dat kan de initiatiefnemer zelf bedenken. Maar het mooiste is natuurlijk als daar ook een soort van beloning aan zit, dat je de donateur betrokken houdt. Mm-hmm. Dus een goed voorbeeld daarvan is een nieuw rotsoort. De kinderboerderij is nu aan het crowdfunden. En zij zeggen als je doneert, dan word je ook uitgenodigd voor de opening. Mm-hmm. Of je krijgt een theeworkshop. Of er wordt je kan het fruit van de fruitbomen komen plukken.
0: Mm-hmm. Dus je krijgt altijd wel iets voor terug ook als het ware. Als je gaat bijdragen aan de crowdfunding.
1: Het hoeft niet, maar we stimuleren altijd de initiatiefnemer wel om er iets voor terug te geven. Mm.
0: En hoe kijken jullie verder aan? Wat is jullie visie op het gebied van bewonersinitiatieven in Utrecht?
1: Nou ja, ik vind het heel belangrijk dat de inwoner er niet alleen in staat. Dus ook vanuit Voor Je Buurt geloven we heel erg dat de impact gemaakt wordt met de inwoner, maar ook met de gemeente of de provincie samen. En met bedrijven en maatschappelijke organisaties. En dat je met elkaar gaat kijken hoe je eigenlijk meer impact in de stad kan krijgen.
0: Samen, hè?
1: Ja, altijd belangrijk.
0: Altijd belangrijk om samen te doen. Zo te meer over dit onderwerp.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal met vandaag bij ons in het studio Lisa Bos. Zij is werkzaam bij Voor Je Stad Zien. Dit is onderdeel van het landelijke organisatie Voor Je Buurt. En Voor Je Stad is een platform waarop dus mensen hun initiatief kunnen ondersteunen, advies kunnen aanvragen. En daar gaat Lisa ons nog veel meer over vertellen, ook komend uur. Lisa, hoe zien jullie de rol van Voor Je Stad Zien bij het versterken van de sociale samenhang en betrokkenheid? Ik kan er meer over vertellen.
1: Nou ja, Utrecht is natuurlijk een hele grote stad. Dus er zijn heel veel goede ideeën. Maar ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat die ideeën ook zichtbaarder zijn. Nou, daar helpt ons platform natuurlijk ook bij. Omdat mensen toch een grotere doelgroep kunnen bereiken. Ze kunnen echt hun idee de stad inslingeren, zeg ik wel eens. En ik denk dat daardoor echt wel de betrokkenheid vergroot wordt. En dat mensen ook meer betrokken raken bij het initiatief. Wat soms heel lokaal is.
0: En jullie werken ook met een zogenaamde routekaart. Hoe werkt dat precies?
1: Ja, we hebben binnen Voor Je Stad Zien een aantal tools ontwikkeld, zeggen we wel eens. Eén daarvan is de routekaart. We hebben eigenlijk gekeken welke organisaties in de stad zijn er die zich bezighouden met bewonersinitiatieven. Want ja, het is gewoon best wel soms een doolhof om je weg te vinden in alle organisaties die zich bezighouden met initiatieven. Mm-hmm. Dus daar hebben we eigenlijk een helder overzicht van gemaakt.
0: En dan kunnen dus mensen naar kijken en als het ware, vanuit daar kunnen ze via jullie dus in contact komen met deze partijen. Of hoe gaat dat precies?
1: Nou ja, wij gebruiken hem zelf in ons advies. Dus heel vaak is de vraag bij een initiatief ook breder dan alleen geld. Soms hebben ze ook materialen nodig of vrijwilligers. Of ja, misschien willen ze wel meer met duurzaamheid doen. Dan kunnen wij ze vanuit de routekaart adviseren. Maar het is ook eigenlijk een tool zodat ze wat meer zelfredzaam zijn.
0: Ja. En welke andere vormen van help kunnen initiatiefnemers bij jullie vinden? Dus je had het al over geld, mankracht en materiaal. Hoe gaat dat precies? Hoe kun je dat als inwoner funden als het ware?
1: We vragen initiatieven om een hele heldere begroting te maken. En een heel helder plan van wat ze precies willen doen. En eigenlijk ook kijken naar wat wil je met je initiatief bereiken op de lange termijn. Dus het kan zijn dat sommige mensen ook vrijwilligers nodig hebben. Ja, dan sturen ze. Ze kunnen via ons ook een vrijwilligerspagina aanmaken. En vrijwilligers werven, zeg maar. Maar wij zijn daar geen expert in. Dus dan sturen ze graag door naar de vrijwilligerscentrale bijvoorbeeld. Maar als ze materiaal nodig hebben, dan zouden ze dat ook via bedrijven kunnen doen. Dan sturen ze heel graag weer door naar de Utrechtse uitdaging. Spullenbank is bij Wij 3.0. Dus er zijn zoveel organisaties die of materialen of met materiaal kunnen helpen, of met de handjes, of met financiën. Daar heb je ook een hele hoop. Wij kunnen wel wat over fondsen vertellen, maar daar zijn we ook geen expert in. Dus bij ons kunnen ze echt crowdfunden voor het financiële stuk. En voor de rest sturen we ze door.
0: Ja, dus mensen kunnen bij jullie dus geld ophalen voor een initiatief. Of mensen kunnen geld doneren. En daarnaast verwijzen jullie dus mensen door naar andere partijen als het gaat om mankracht of materiaal bijvoorbeeld.
1: Ja, en soms is het ook zo sec dat ze iets met de openbare ruimte willen doen. En dan denken we mee of we iemand bij de gemeente kunnen vinden die daar iets over kan zeggen.
0: En tot slot, ik heb bijvoorbeeld een heel mooi idee of initiatief voor mijn buurt. Waarop besluiten jullie of dit in aanmerking komt om vervolgens op jullie platform te komen?
1: Eigenlijk is de harde eis, is het iets goed voor Utrecht, dan ben je meer dan welkom. Dus het liefste voor Utrechters en als het mooiste ook nog door Utrechters.
0: En dat gaat dan via jullie website. En vanuit daar kunnen mensen dus ook een adviesgesprek aanvragen, als ze meer over willen weten.
1: Ja, je kan de ideeënscan invullen, maar je kan ons altijd bellen of mailen. En ook altijd welkom voor een kopje koffie op het Vredenburg.
0: Ja, en wat is jullie website?
1: www.voorjestadzie.nl.
0: Nou, zometeen meer hierover, over Voor Je Stad Zien.

0: Utrecht Sociaal. Met vandaag bij ons in studio Lisa Bos. Zij is werkzaam bij het platform Voor Je Stad Zien. Is onderdeel van de landelijke organisatie Voor Je Buurt. En Lisa heeft al heel veel verteld over wat het platform is. Wat het platform doet. Maar gaan we het lekker ook verder over hebben. Komende tijd. Lisa, Voor Je Stad Zien biedt dus ondersteuning bij crowdfunding campagnes. Maar wat kunnen mensen dan verwachten als ze een idee of initiatief insturen via jullie platform?
1: Op het moment dat je hem indient, zullen we altijd met je meedenken over wat is je idee? Hoe kunnen we dat mooier maken voor Utrecht? En hoe kunnen we je daarbij ondersteunen? En dat kan best wel breed zijn. Dus we gaan altijd eerst een half uurtje tot een uurtje met je zitten. Dat is vaak online. Gaan we gewoon even kijken hoe je idee in elkaar zit. En vervolgens gaan we een plan maken om te kijken of dat past dat binnen crowdfunding? Is dat überhaupt een wens? Of moeten we je meer combineren of koppelen aan andere organisaties? En op het moment dat je gaat crowdfunden, dan gaan we je echt meenemen door een heel traject. En dan gaan we echt een canvas met je invullen, zodat je alle onderdelen van crowdfunding goed snapt. Je zou eventueel ook nog bij ons een workshop of een training kunnen volgen gratis. En dan op een gegeven moment ga je live. En dan zorgen we dat je eigenlijk naar die 100% begeleid wordt.
0: En als je de 100% gehaald hebt, wat gebeurt er dan?
1: Dan zullen we je altijd adviseren om nog contact te houden met je supporters. Dat je het gehaald hebt. Maar dan wordt het geld uitgekeerd en kan je je initiatief realiseren.
0: En dan is crowdfunding meer een eerste stap, denk ik. En stel voor mijn initiatief wil ik naar een volgend niveau brengen. Verwijzen jullie mij dan ook door naar een andere partner of een ander fonds? Hoe gaat dat precies?
1: Zeker, ja. We zullen altijd eerst kijken of het, als je al hebt gecrowdfund of het is geschikt voor crowdfunding, top. Maar als je echt naar de volgende stap wil, dan kan het zijn dat je misschien richting fondsen gaat. Of misschien wel naar Impact 030, waar je echt meer over je bedrijfsvoering kan gaan nadenken.
0: En wat voor fondsen kan ik dan aan denken bijvoorbeeld?
1: Nou, we hebben een hele mooie samenwerking met het VSB-fonds. Normaal geeft het VSB-fonds alleen geld aan stichtingen en verenigingen. Maar via ons kunnen ze aan de crowdfundingen ook een bijdrage doen aan bewonersinitiatieven zonder rechtsvorm.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik wel echt een hele mooie samenwerking. Heel uniek ook. Maar we hebben ook lijntjes bijvoorbeeld met het initiatiefonds. Kijk, een crowdfunding is altijd tussen de 30 en de 60 dagen. En op het moment dat je een aanvraag doet bij een fonds, kan het wel eens zijn dat wat langer duurt. Dus op het moment dat je meldt dat je bij ons gaat crowdfunden, dan kan je wat sneller en wat soepeler het proces door. En zo hebben we ook wel connecties bij KF Heijn of bij het Stichting Doen. Postcode Loterij Buurtfonds, dus best wel breed.
0: Ook met de gemeente?
1: Ja, het initiatieffonds van de gemeente, daar werken we ook mee samen. En die aanvraag gaat dus ook wat soepeler als je meldt dat die via crowdfunding gaat. Nu is dat al een heel mooi proces hoor. Maar ja, omdat er bij crowdfunding gewoon een tijdsdruk is, is het belangrijk dat ze die urgentie vanaf het begin ook weten.
0: En heb je ook lijntjes met de provincie toevallig als het gaat om dat soort subsidies, initiatieven of...
1: Ik zou het heel graag willen, maar we merken dat er vanuit de provincie, naar mijn weten, nog niet heel veel is op het gebied van initiatieven. We zouden daar heel graag wel iets mee willen doen. Dus als de provincie luistert, laat het weten.
0: Ja, bel Lisa Bos. Dus,
1: ja, we zijn er wel voor de kleine kernen.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus de Utrechtse Vereniging van Kleine Kernen, die doet ook heel veel op het gebied van initiatieven. Dat is niet voor je stad zien, maar dat is dan echt voor je buurt.
0: Ja, inderdaad. We praten het over een grotere regio rondom Utrecht. Hè? Hebben we het dan? Ja, precies. Tot slot, even over jullie platform nog, Voor Je Stad Zien. Hoe helpen jullie initiatiefnemers bij zowel de financiële middelen dus, dat doen jullie heel veel, maar ook bij het vergroten van de betrokkenheid van de omgeving? Doen jullie daar nog ook dingen mee om echt die betrokkenheid te vergroten?
1: Ja, we merken dat het voor initiatiefnemers, zeker als ze nog heel klein zijn, lastig is om zelf de promotie goed te doen. Dus we maken voor alle initiatieven ook promotiemiddelen. Dus flyers, posters en alle social media posts, zodat ze dat zelf kunnen delen. Kijk, wij hebben niet het netwerk wat de initiatiefnemer heeft. Dus hij moet het wel zelf in zijn netwerk delen. Maar we vinden het wel belangrijk dat die zichtbaarheid heel groot is. Want hoe zichtbaarder je bent, hoe groter je bereik is. Dus dat doen we naast alle tips die we geven.
0: En als ik ten goede over jullie platform denk, hè?
1: Ja, ze zijn ook wel allemaal in de Voor Je Stadzie-stijl. Dus ja. we proberen ook wel dat het een herkenbare stijl is. Maar dat het ook een soort van vertrouwen oproept bij de Utrechters.
0: Zodat ook meer mensen dus een initiatief uiteindelijk gaan indienen, hè, bij jullie. Dat zou het mooiste zijn,
1: Het mooiste zijn, ja.
0: Meer hierover zometeen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: In de rechtbank in Utrecht ging het vandaag over de wolf. De vraag is of de zoogdiervereniging wolven mag vangen voor wetenschappelijk onderzoek. Sodion wil 5 wolven zenderen die op de Utrechtse Heuvelrug leven om ze te volgen. De faunabescherming Animal Rights en de werkgroep Wolf Leusden zien dat niet zitten. Zij vrezen dat de manier van vangen van de wolven met een klem schadelijk is voor de dieren. In oktober doet de rechter uitspraak. In de binnenstad was gisteren een vechtpartij die uitliep op een steekincident. Beide betrokkenen raakten licht gewond. Een van de mannen is aangehouden op de Voorstraat. De toedracht wordt onderzocht. Het liep vanmiddag flink vast rond Utrecht door meerdere ongelukken. Volgens de ANWB was er een kettingbotsing met zeker 5 auto's en een camper op de A12 bij knooppunt Oude Rijn. En ook was er een aanrijding de andere kant op bij Veenendaal. Meerdere auto's hebben veel schade. De Peace Now-vlag van de Utrechtse Marije Leeuwens was dit weekend te zien op het podium van Lowlands. Tijdens het optreden van Major Lazer was de witte vlag met zwarte duif te zien. Leeuwens begon die vredesactie nadat de oorlog in Gaza was uitgebroken met het ontwerp van kunstenaar Max Kisman. En ze zei dat ze tranen in haar ogen kreeg toen ze de vlag dit weekend zag bij Lowlands. Het weer vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen is er opnieuw veel zon en dan wordt het 24 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal met vandaag bij ons in studio Lisa Bos. Zij is werkzaam bij Voor Je Stad Zie, het platform om jouw initiatief levend te maken als het ware. Te financieren via crowdfunding. En is onderdeel van de landelijke organisatie Voor Je Buurt. En Lisa heeft ons al heel veel verteld over Voor Je Stad Zie. Maar gaan we het komend half uur ook eventjes verder over hebben. Want Lisa, Voor Je Stad Zie werkt ook samen met organisaties. Ik meen DOC, Impact 030 en de Vrijwilligerscentrale Utrecht. Hoe zien deze samenwerkingen eruit?
1: Ja, voor ons zijn die organisaties super belangrijk. Omdat we ze meenemen in het advies. Maar wij hebben ook gewoon niet alle kennis. Hmm. Dus wij zien dat mensen een idee bij ons indienen. En dan afhankelijk van de vraag die ze hebben, kunnen wij weer de verbinding maken met die organisaties.
0: Mm-hmm. En bijvoorbeeld zo'n vrijwilligerscentrale bijvoorbeeld. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
1: Nou ja, de vrijwilligerscentrale is gewoon echt heel belangrijk op het gebied van vrijwilligers. Dus in het begin hebben we gewoon contact gezocht. En daar staan ze heel erg voor open. Omdat ze het ook gewoon heel erg belangrijk vinden dat mensen hun weg weten in het netwerk.
0: Hmm. En je zei eerder al, we krijgen wel regelmatig ook aanvragen binnen voor vrijwilligers om daar iets mee te gaan doen. Maar of wijzen jullie deze aanvragen toch door naar de vrijwilligerscentrale bijvoorbeeld of een andere partner?
1: Nou, niet altijd. Dat is ook een beetje afhankelijk van de vraag. Want ze kunnen het ook wel via ons uitzetten. Maar het gaat ook een beetje om wat voor vrijwilligerswerk je nodig hebt. Kijk, we zullen altijd zeggen dat op het moment dat jij al een crowdfunding gaat starten, ga dan één keer een boodschap zenden. En niet iedereen kan of wil in geld bijdragen, maar kan het misschien wel weer in uren doen. Dus het zou het mooist zijn als die vragen tegelijkertijd uitgezet kunnen worden. Mm. En de vrijwilligerscentrale die heeft ook gewoon heel veel kennis over vrijwilligers. Dus die kan ze gewoon net wat specialistischer weer adviseren over hoe je vrijwilligers kan inzetten. En zo worden vaak de initiatieven ook wat duurzamer. Dus dat ze nadat het al gerealiseerd is, nog langer impact kunnen maken.
0: En de vrijwilligerscentrale is een van de partijen waar jullie dus mee samenwerken. En welke voorwaarden stellen jullie aan het selecteren van partners?
1: Nou, belangrijk is dat alle partners die ook dus ook op de routekaart staan, of die waarmee we samenwerken bij Voor Je Stad Zie, dat ze in ieder geval bewonersinitiatieven ondersteunen. En dat ze op een bepaald soort manier ondersteuning kunnen bieden. En of dat nou is op het gebied van de SDGs, dus de Social Development Goals. Ja. Utrecht voor Global Goals doet dat heel goed. Maar dat kan ook zijn dat ze meer met bedrijven willen doen. Nou ja, de Utrechtse uitdaging is er heel goed in. Dus zo moeten ze allemaal wel iets ondersteunen aan initiatieven.
0: En zijn er nog specifieke partners of samenwerkingsvormen waar jij echt enthousiast over bent?
1: Heel veel. Wat ik wel heel leuk vind is, we zijn weer wat meer in contact met Utrecht natuurlijk. Mm-hmm. Zij doen alle kinderboerderijen en stadstuinen.
0: Ja, zit hier vlakbij inderdaad.
1: Ja, zit hier om de hoek ook. Ja. En zij zeggen, ja, wij willen toch ook wel weer wat meer met crowdfunding doen. Niet alleen het stukje financiering, maar ook gewoon de betrokkenheid met de mensen in de wijk. En dat vind ik gewoon een hele leuke om daar meer mee op te trekken en te kijken hoe we dat kunnen doen.
0: Ja, wel mooi. We hebben ook al eerder een uitzending gehad ook.
1: Ja.
0: Ja, veel leuke mensen. Zullen we het hier verder over hebben, Lisa?

0: En je luistert naar Utrecht Sociaal met nou bij ons in studio Lisa Bos. Zij is werkzaam bij Voor Je Stadzie en het platform is onderdeel van de landelijke organisatie Voor Je Buurt. Bedoeld dus om jouw initiatief werkelijkheid te maken met behulp van crowdfunding. En Lisa, stel voor, ik heb een initiatief ingediend. Hoe meten jullie vervolgens de succes of de impact daarvan?
1: Ja, ik denk dat die impact of dat succes voor iedereen anders is. Maar als ik echt kijk naar de initiatieven, dan denk ik, ja, we zeggen altijd, we hebben eigenlijk altijd meer dan 85% succesrate.
0: Mm-hmm.
1: Vorig jaar was dat zelfs boven de 90. Dus dat is eigenlijk het percentage initiatieven wat met de crowdfunding slaagt.
0: Mm, best veel.
1: Ja, dat is best een hoop. Daar zijn we ook best wel trots op.
0: Mm.
1: En aan de andere kant is denk ik, ja, is het de donateurs degene die het succes bepalen.
0: Ja.
1: Want die doneren en die meten dus ook de draagkracht. Of het eigenlijk wel een idee is wat aanslaat in Utrecht. En daar doe je ook je eindverantwoording. Dus op het moment dat jij succesvol gecrowdfund hebt, dan moet je ook aan je donateurs laten zien dat het gerealiseerd wordt.
0: En zijn jullie ook gebaat dat een initiatief dus echt werkelijkheid wordt buiten de crowdfunding om, toch?
1: Ja, anders worden er heel veel mensen boos, denk ik.
0: Ja, daarom. En ook ten koste ook van jullie platform natuurlijk. Want jullie ook gewoon impact maken. En dat de initiatieven ook gewoon echt werkelijkheid worden. Toch?
1: Ja, en gelukkig hebben we hele leuke, enthousiaste initiatieven, hoor. Dus we hebben eigenlijk nog nooit gezien dat ze aan het eind zeggen, nou, ik steek mijn kop in het zand.
0: Heel goed. En wat is nou een van jouw favoriete projecten of initiatieven die via platform dus werkelijkheid is geworden? Of werkelijkheid gaat worden?
1: Hele gemene vraag eigenlijk, want ik vind ze allemaal heel mooi. Eén die ik wel graag uitlicht is de Droomboot. Is een heel mooi initiatief voor een inclusieve rondvaartboot op de grachten.
0: Mm-hmm.
1: Je zou ervan uitgaan dat er in Utrecht al wel een inclusieve rondvaartboot is die rolstoelvriendelijk is.
0: Mm-hmm.
1: Maar die is er dus niet.
0: Ja.
1: En toen heeft er een idee bij ons gemeld die zegt, ik wil dit graag realiseren. Nou, dat stond echt nog in de kinderschoenen. En we hebben haar dus heel lang mogen begeleiden eigenlijk en adviseren in hoe ze dat idee werkelijkheid kan maken. En ze heeft echt haar hele netwerk ingezet en ze heeft fantastisch mooie steun gehad. Maar ja, niet de steun financieel bijvoorbeeld van de gemeente, wat je wel zou verwachten. En toen heeft ze bij ons nog voor een deel gecrowdfund en inmiddels komt de rondvaartboot deze zomer op de grachten.
0: Kijk, wat goed. En hoe lang heeft het nou geduurd dan van idee tot realisatie dan komende zomer? Hoe lang is ze daarmee bezig geweest? Heb je daar een beeld van?
1: Ik denk dat zij wel bijna 3 jaar bezig is geweest.
0: 3 jaar, hè?
1: Ja, echt wel heel lang.
0: Ja.
1: Ja, dus ja. Het is wil niet zeggen dat je altijd meteen kan gaan crowdfunden of dat elk idee meteen werkelijkheid is.
0: Mm-hmm.
1: Soms zijn de ideeën ook wel echt groter en hebben ze meer voeten in de aarde.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, de aanhouder wint.
0: Ja, zeker.
1: En zo kan je, en dat vind ik wel heel mooi, dus ook zonder de steun die je misschien zou verwachten,
0: mm-hmm,
1: ook kijken in je eigen omgeving en in de stad of de stad het belangrijk vindt.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan je met alle Utrechters denk ik wel alles waarmaken.
0: Absoluut. En voor de uitzending had je ook nog wel een ander initiatief. Dat ging meer over een wie en een bakfiets. Wel daar even meer over. Dat vind ik wel leuk om te horen.
1: Het is een initiatief dat heet Mario Kart en Chill.
0: Mm-hmm.
1: Gewoon een heel leuk initiatief. Gewoon een heel ludiek idee dat je een bakfiets hebt waar je een wie in hebt en een beeldscherm. En je rijdt gewoon naar parken en buurthuizen en je gaat met mensen wieën. Je gaat Mario karten. Een spel wat denk ik bij uitstek verbindt. En heel laagdrempelig is.
0: Ja.
1: En zo creëert die verbinding eigenlijk door heel de stad.
0: Hmm. En deze persoon is binnengekomen dus via een soort van ondernemersfonds, maar daar dus afgewezen. En nu zijn ze dus via de crowdfunding is het toch gerealiseerd.
1: Ja, het ligt net iets anders. Hij heeft gepitcht bij Awesome Utrecht.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een pitchwedstrijd voor alle awesome ideeën in Utrecht. Waar je €1000 handje contantje kan winnen. En ja, hij had gewoon hij had het geld nodig nog voor de bakfiets.
0: Ja.
1: Volgens mij was een ander heel mooi idee wat toen won. En toen hebben wij gezegd, nou, dan willen we heel graag ondersteunen met crowdfunding om je idee toch waar te maken.
0: Mm-hmm.
1: En dat is gelukt.
0: En binnenkort gaat hij de weg op dus.
1: Hij gaat met zijn bakfiets de park in.
0: Moet wel mooi weer zijn, denk ik.
1: Ja, ik denk dat hij er nog even mee wacht.
0: Ja, heel verstandig. Al die gladheid en kou. Dus
1: ja.
0: Heel goed. Mooie voorbeelden zijn dat. We gaan het zo verder over hebben bij het laatste deel van deze uitzending van Utrecht Sociaal. Tot zometeen.

0: Je luistert naar het allerlaatste gedeelte van deze uitzending van Utrecht Sociaal op Bingo FM. Met vandaag bij ons in studio Lisa Bos. Hij is werkzaam bij Voor Je Statie. En dit platform is onderdeel van de landelijke organisatie Voor Je Buurt. En bedoeld om via crowdfunding jouw initiatief of idee werkelijkheid te maken voor de stad Utrecht. En Lisa, als we het hebben over de toekomst. Wat zijn nou de grootste ambities van Voor Je Statie voor de komende jaren?
1: In een stad met zoveel inwoners denk ik dat de ambitie kan blijven groeien. Maar als ik één stille wens uit mag spreken. Ja, ik zou heel graag met Utrecht vanuit het hart. Dat is de maatschappelijke tak van FC Utrecht willen samenwerken. Mm-hmm. Want volgens mij zitten daar ook wel heel veel mooie ideeën nog.
0: En waarom specifiek deze organisatie?
1: Ja, dat is ons clubje toch?
0: Ja, uiteraard. Hoe zie jij die koppeling dan? Hoe zie je dat voor je?
1: Nou ja, ik zou het heel mooi vinden als we meer kunnen doen ook met de supporters van FC Utrecht. Hele mooie betrokken groep ook. Mm-hmm. Maar daar zitten ook hele mooie initiatieven. Dat zul je misschien in eerste instantie niet denken. Maar ze doen heel veel mooie dingen terug op het gebied van sport. En heel veel gewoon sociale dingen doen ze terug voor de stad. Mm. En volgens mij mag dat wel een stuk zichtbaarder. Dus.
0: Nou, ik zou zeggen, stuur Rions een berichtje. Dus wie weet.
1: Of Van Seumer, als je luistert.
0: Ja, de rol van Seumer, dat kan allemaal. Maar zijn er nog plannen om het platform Voor Je Statie dus verder uit te breiden naar andere plekken in de provincie of buiten de regio om van Utrecht?
1: We vangen het nu natuurlijk op met Voor Je Buurt. Maar ja, als we het kunnen uitbreiden, heel graag. Ik ga wel kijken of we met de provincie misschien iets kunnen gaan doen. Maar uiteindelijk is Voor Je Statie echt voor de stad. En dat blijft het ook.
0: Dan wordt het Voor Je Provincie. Hè?
1: Samen voor Utrecht misschien.
0: Ja, dat kan ook misschien inderdaad.
1: Het is lastig dat het een dubbele naam is. Maar,
0: ja, wie weet. Ik bedoel, mooi dat die ideeën er wel zijn. Ja. Tot slot, mochten onze luisteraars een tof idee hebben en hierover met jullie willen sparren. Hoe kunnen zij jullie het beste bereiken?
1: Je kan altijd je idee indienen via www.voorjestatie.nl. Maar je mag ons ook rustig altijd bellen of mailen. Of kom gewoon een kopje koffie drinken bij ons kantoor op het Vredenburg.
0: Social Impact Factory, toch?
1: Ja, daar zitten we inderdaad.
0: Ja, tegenover Tivoli Vredenburg. Mooie plek ook.
1: Ja, heerlijk, zo midden in de stad.
0: Nou, zeker voor onze luisteraars een mooie oproep. Mocht je een idee hebben, ga gewoon zeker in contact komen met deze mooie organisatie. Lisa, ik wil je bedanken voor je tijd. Je komt naar de studio.
1: Yes, dankjewel.
0: Heel veel succes met de komende periode met Voor Je Statie. En wie weet, tot snel.
1: En die vooral ook zelf een idee aan Timo.
0: Ja, ga ik zeker doen. Ik ga eens nadenken. Ik ga naar de tekentafel. En tegen de luisteraars zeg ik, volgende week zijn we weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast bij Utrecht Sociaal hier op Bingo FM. Wil je een uitzending terugluisteren? Dat kan heel makkelijk via www.bingofm.nl of via de Bingo FM app die je kunt installeren op je telefoon of tablet. Bedankt weer voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne avond toe en tot snel.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt.

0: De etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
1: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
0: Voor zover bekend gaat de 4e etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: In de rechtbank in Utrecht ging het vandaag over de wolf. De vraag is of de zoogdiervereniging wolven mag vangen voor wetenschappelijk onderzoek. Zodion wil 5 wolven zenderen die op de Utrechtse heuvelrug leven om ze te volgen. De faunabescherming Animal Rights en de werkgroep Wolf Leusden zien dat niet zitten. Zij vrezen dat de manier van vangen van de wolven met een klem schadelijk is voor de dieren. In oktober doet de rechter uitspraak. In de binnenstad was gisteren een vechtpartij die uitliep op een steekincident. Beide betrokkenen raakten licht gewond. Een van de mannen is aangehouden op de Voorstraat. De toedracht wordt onderzocht. Het liep vanmiddag flink vast rond Utrecht door meerdere ongelukken. Volgens de ANWB was er een kettingbotsing met zeker 5 auto's en een camper op de A12 bij knooppunt Oude Rijn. En ook was er een aanrijding de andere kant op bij Veenendaal. Meerdere auto's hebben veel schade. De Peace Now-vlag van de Utrechtse Marije Leeuwens was dit weekend te zien op het podium van Lowlands. Tijdens het optreden van Major Lazer was de witte vlag met zwarte duif te zien. Leeuwens begon die vredesactie nadat de oorlog in Gaza was uitgebroken met het ontwerp van kunstenaar Max Kisman. En ze zei dat ze tranen in haar ogen kreeg toen ze de vlag dit weekend zag bij Lowlands. Het weer vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen is er opnieuw veel zon en dan wordt het 24 graden.
0: Bingo non-stop.

stelt. Of iemand die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet. Maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak. Want ik heb de Durex.

Een hele erge goede avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is al zou komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal.
2: De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of ja 21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere

Wat ziet ze toch in mij van Bart de Roy hier op Bingo FM. Goedenavond, maandagavond, 24 augustus, een uurtje. En daar ben ik met Lawrence met 11:15 weer een fout momentje. En laat het even weten via Ed Lawrence Duclaas. Wat mag het zijn? We gaan naar Nick en Simon met één zomer lang. Dan zou de zomer nu een beetje klaar zijn. Want echte warme temperaturen heb ik niet meer kunnen voorspellen. Nee, och, ik ben net zo in die Parera van Astro TV. Maar nee, Buienrader die zegt dat het niet echt meer warm gaat worden. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Kan er

Tinto, de Verano van Joey Nicolai. En we gaan naar Kimberly Francis met Als ik dan denk aan jou. Nou, ik denk aan een fout momentje, want die komt er zo dadelijk echt aan, hoor.

Kimberly Francis met Als ik dan denk aan jou. Ik denk aan een fout momentje. 10:30, 12:00, maandag 24 augustus. Fijn dat je erbij bent. En via Insta, @LorisDuclaas, kun je me volgen. En met een beetje geluk ga ik je terugvolgen. Want dankjewel, ik vind het heel erg leuk hoor. Ik kreeg een berichtje binnen van Bastiaan. En Bastiaan stuurde mij Lawrence, doe maar Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. Dat is een lekker liedje, zo lekker voor het slapen gaan. Ook groetjes namens mijn vriendin Claudia. Nou, alsjeblieft, jouw foto moment hier in de Bamberg Lawrence op Bingo FM, de stadszender van Utrecht. Zo dadelijk, Benny Nijman, ga niet weg van mij. Nou, blijf maar lekker bij mij, hoor.

dat je weggaat en me plotseling alleen laat. Dat kun jij na al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan, dat er nooit een weg terug is.

ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap

Nee man, ga niet weg van mij. Bewegen is belangrijk. Ja, ik weet er alles van. Ik zou het ook moeten doen. Anders word ik nog erger. Qua gewicht dan. Aaron Oostrom met Kaliber en Check hoor je in en bij Matt Lawrence.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

eens een menthol, pijp of een sigaar. Genotvol, ja dat is waar. Misschien is het gezonder, zuiverder en puur. Je kunt er niet meer zonder, dus

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal.
2: In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uitten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.